0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De examenperiode voor het voortgezet onderwijs op Curaçao is deze week gestart. 658 leerlingen doen eindexamen op HAVO-VWO-niveau en 1173 op VSBO-niveau. De toetsperiode duurt bijna 4 weken. HAVO-leerlingen begonnen met papiaments. Lokale ontwikkeling van examens sluit beter aan bij de situatie op het eiland. De eindtoets funderend onderwijs is dit jaar afgeschaft. Bij een ongeluk met een monstertruck in het zuidwesten van Colombia zijn 3 doden gevallen, waaronder 2 kinderen. Het incident gebeurde tijdens een show in Popayán, waar 40 mensen gewond raakten. De politie meldt dat een mechanisch defect aan de truck de oorzaak was. Videobeelden tonen de truck die door een groep toeschouwers rijdt.
1: Dan nog internationaal nieuws. In Rotterdam heeft de politie een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident vond plaats om 18:15 in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak omdat de politie heeft geschoten. Over de verwondingen en de omstandigheden is nog niets bekend. Op de Dam in Amsterdam zijn kort voor de nationale dodenherdenking 8 mensen opgepakt. Ze hadden spandoeken bij zich en waren mogelijk van plan onrust te veroorzaken, meldt de politie. Het wegvoeren van de demonstranten is volgens ooggetuigen rustig verlopen. De Spaanse politie heeft tussen de 30.000 en 45.000 kilo cocaïne onderschept ten zuiden van de Canarische eilanden. Dit is een recordvangst. Het schip vertrok uit Sierra Leone en was onderweg naar Libië. De bemanning, waaronder enkele Nederlanders, is gearresteerd. De vangst wordt in verband gebracht met de Nederlandse drugscrimineel Jos L.
2: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De examenperiode voor het voortgezet onderwijs op Curaçao is deze week gestart. 658 leerlingen doen eindexamen op HAVO-VWO-niveau en 1173 op VSBO-niveau. De toetsperiode duurt bijna 4 weken. HAVO-leerlingen begonnen met papiaments. Lokale ontwikkeling van examens sluit beter aan bij de situatie op het eiland. De eindtoets funderend onderwijs is dit jaar afgeschaft. Bij een ongeluk met een monstertruck in het zuidwesten van Colombia zijn 3 doden gevallen, waaronder 2 kinderen. Het incident gebeurde tijdens een show in Popayán, waar 40 mensen gewond raakten. De politie meldt dat een mechanisch defect aan de truck de oorzaak was. Videobeelden tonen de truck die door een groep toeschouwers rijdt.
2: Dan nog internationaal nieuws. In Rotterdam heeft de politie een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident vond plaats om 18:15 in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak omdat de politie heeft geschoten. Over de verwondingen en de omstandigheden is nog niets bekend. Op de Dam in Amsterdam zijn kort voor de nationale dodenherdenking 8 mensen opgepakt. Ze hadden spandoeken bij zich en waren mogelijk van plan onrust te veroorzaken, meldt de politie. Het wegvoeren van de demonstranten is volgens ooggetuigen rustig verlopen. De Spaanse politie heeft tussen de 30.000 en 45.000 kilo cocaïne onderschept ten zuiden van de Canarische eilanden. Dit is een recordvangst. Het schip vertrok uit Sierra Leone en was onderweg naar Libië. De bemanning, waaronder enkele Nederlanders, is gearresteerd. De vangst wordt in verband gebracht met de Nederlandse drugscrimineel Jos L.
3: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De examenperiode voor het voortgezet onderwijs op Curaçao is deze week gestart. 658 leerlingen doen eindexamen op HAVO-VWO-niveau en 1173 op VSBO-niveau. De toetsperiode duurt bijna 4 weken. HAVO-leerlingen begonnen met papiaments. Lokale ontwikkeling van examens sluit beter aan bij de situatie op het eiland. De eindtoets funderend onderwijs is dit jaar afgeschaft. Bij een ongeluk met een monstertruck in het zuidwesten van Colombia zijn 3 doden gevallen, waaronder 2 kinderen. Het incident gebeurde tijdens een show in Popayán, waar 40 mensen gewond raakten. De politie meldt dat een mechanisch defect aan de truck de oorzaak was. Videobeelden tonen de truck die door een groep toeschouwers rijdt.
1: Dan nog internationaal nieuws. In Rotterdam heeft de politie een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident vond plaats om 18:15 in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak omdat de politie heeft geschoten. Over de verwondingen en de omstandigheden is nog niets bekend. Op de Dam in Amsterdam zijn kort voor de nationale dodenherdenking 8 mensen opgepakt. Ze hadden spandoeken bij zich en waren mogelijk van plan onrust te veroorzaken, meldt de politie. Het wegvoeren van de demonstranten is volgens ooggetuigen rustig verlopen. De Spaanse politie heeft tussen de 30.000 en 45.000 kilo cocaïne onderschept ten zuiden van de Canarische eilanden. Dit is een recordvangst. Het schip vertrok uit Sierra Leone en was onderweg naar Libië. De bemanning, waaronder enkele Nederlanders, is gearresteerd. De vangst wordt in verband gebracht met de Nederlandse drugscrimineel Jos L.
2: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De examenperiode voor het voortgezet onderwijs op Curaçao is deze week gestart. 658 leerlingen doen eindexamen op HAVO-VWO-niveau en 1173 op VSBO-niveau. De toetsperiode duurt bijna 4 weken. HAVO-leerlingen begonnen met papiaments. Lokale ontwikkeling van examens sluit beter aan bij de situatie op het eiland. De eindtoets funderend onderwijs is dit jaar afgeschaft. Bij een ongeluk met een monstertruck in het zuidwesten van Colombia zijn 3 doden gevallen, waaronder 2 kinderen. Het incident gebeurde tijdens een show in Popayán, waar 40 mensen gewond raakten. De politie meldt dat een mechanisch defect aan de truck de oorzaak was. Videobeelden tonen de truck die door een groep toeschouwers rijdt.
1: Dan nog internationaal nieuws. In Rotterdam heeft de politie een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident vond plaats om 18:15 in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak omdat de politie heeft geschoten. Over de verwondingen en de omstandigheden is nog niets bekend. Op de Dam in Amsterdam zijn kort voor de nationale dodenherdenking 8 mensen opgepakt. Ze hadden spandoeken bij zich en waren mogelijk van plan onrust te veroorzaken, meldt de politie. Het wegvoeren van de demonstranten is volgens ooggetuigen rustig verlopen. De Spaanse politie heeft tussen de 30.000 en 45.000 kilo cocaïne onderschept ten zuiden van de Canarische eilanden. Dit is een recordvangst. Het schip vertrok uit Sierra Leone en was onderweg naar Libië. De bemanning, waaronder enkele Nederlanders, is gearresteerd. De vangst wordt in verband gebracht met de Nederlandse drugscrimineel Jos L.
2: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: 5 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De examenperiode voor het voortgezet onderwijs op Curaçao is deze week gestart. 658 leerlingen doen eindexamen op HAVO-VWO-niveau en 1173 op VSBO-niveau. De toetsperiode duurt bijna 4 weken. HAVO-leerlingen begonnen met papiaments. Lokale ontwikkeling van examens sluit beter aan bij de situatie op het eiland. De eindtoets funderend onderwijs is dit jaar afgeschaft. Bij een ongeluk met een monstertruck in het zuidwesten van Colombia zijn 3 doden gevallen, waaronder 2 kinderen. Het incident gebeurde tijdens een show in Popayán, waar 40 mensen gewond raakten. De politie meldt dat een mechanisch defect aan de truck de oorzaak was. Videobeelden tonen de truck die door een groep toeschouwers rijdt.
2: Dan nog internationaal nieuws. In Rotterdam heeft de politie een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident vond plaats om 18:15 in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak omdat de politie heeft geschoten. Over de verwondingen en de omstandigheden is nog niets bekend. Op de Dam in Amsterdam zijn kort voor de nationale dodenherdenking 8 mensen opgepakt. Ze hadden spandoeken bij zich en waren mogelijk van plan onrust te veroorzaken, meldt de politie. Het wegvoeren van de demonstranten is volgens ooggetuigen rustig verlopen. De Spaanse politie heeft tussen de 30.000 en 45.000 kilo cocaïne onderschept ten zuiden van de Canarische eilanden. Dit is een recordvangst. Het schip vertrok uit Sierra Leone en was onderweg naar Libië. De bemanning, waaronder enkele Nederlanders, is gearresteerd. De vangst wordt in verband gebracht met de Nederlandse drugscrimineel Jos L.
3: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. De University of Curaçao organiseert van 3 tot en met 8 mei 2026 een kennismissie Artificiële Intelligentie naar Silicon Valley. Een delegatie van ondernemers en beleidsmakers leert over de nieuwste AI-ontwikkelingen. Na de missie wordt er een kennisplatform gelanceerd. Minister Citri van Heijdoorn steunt het initiatief en ziet het als een waardevolle investering voor Curaçao. De Curaçao Tourist Board en Wow the Nature Film hebben een partnerschap aangekondigd. Ze willen de Nederlands-Caribische eilanden, met Curaçao als hoogtepunt, wereldwijd promoten. Het project omvat een bioscoopfilm, 6 documentaires, een podcast en educatieve programma's. De documentaire-serie is afgerond en wordt vanaf juli 2026 in Nederland uitgezonden. De filmpremière in 2007. Dan nog internationaal nieuws. 9 mijnwerkers zijn omgekomen door een explosie in een kolenmijn in de gemeente Sutatauza in Centraal Colombia. De explosie werd vermoedelijk veroorzaakt door opgehoopte gassen. 6 mijnwerkers zijn gered en naar het ziekenhuis gebracht. Mijnongelukken komen vaker voor in Colombia, waar eerder dit jaar meer dan 20 mensen omkwamen bij een soortgelijk ongeluk. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan, China, zijn zeker 26 mensen om het leven gekomen en 61 gewond geraakt. De explosie vond plaats in de stad Liuyang, bekend als de vuurwerkhoofdstad van China. Bijna 500 reddingswerkers zijn naar het gebied gestuurd. President Xi Jinping vraagt om een snel onderzoek naar de oorzaak van de explosie. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat 5 opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius als verdachte gevallen van hantavirus worden beschouwd. Een Britse man is besmet en wordt in een ziekenhuis in Johannesburg behandeld. Een overleden Nederlandse vrouw had ook het virus. Het schip ligt voor anker bij Kaapverdië, waar passagiers niet van boord mogen. 3 andere opvarenden vertonen symptomen en hebben medische zorg nodig.
1: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Nix met een X.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Joris Leer.
6: Hey zeg, van harte goedemorgen. Robbie Williams is hier.

Your Kiss is on my list. Gitsie Dekkie zegt, hoppa. Nou, hey, goedemorgen zeg. Het is dinsdagochtend, de 5e van de 5e. In Nederland wordt een groot feest gevierd deze dag. Hè. Dan is het bevrijdingsdag daar. Dat hebben wij hier dan weer niet. Maar aan de andere kant, hier wordt elke dag een groot feest gevierd. Hè. Dus de vraag is of je wat mist. In ieder geval, mocht je meeluisteren vanuit Nederland via internet, wordt veel gedaan, dat weet ik toevallig. Veel plezier vandaag, hè. Zet lekker de bloemetjes even buiten, ga een dansje wagen. Ja, zeker als je in een van de 14 plekken bent, op een van de 14 plekken waar het bevrijdingsfestival plaatsvindt. In Amsterdam, Den Bosch, Den Haag, Assen, Almere, Leeuwarden, Wageningen, Groningen, Haarlem, Roermond, Zwolle, Utrecht, Vlissingen, 010 ook nog daarbij. Leuke foto's die vandaag rondgaan van al die artiesten. Dat doen ze wel lachen. Die gaan per helikopter gaan ze langs al die festivals. DJ La Fuente onder andere. Rolf Santjes. En nog veel meer die gaan op reis. De Josti-band zelfs. Die vliegen het land door vanuit Gilserij, wordt dat gedaan. Ah ja, hartstikke tof. Maar zoals ik zei, op Curaçao vieren wij geen bevrijdingsdag in die zin. Een lekkere dag als alle anderen. Lekker ervoor gaan. Leuke dingen doen op de zaak vandaag ook weer. En goede dingen neerzetten, verzinnen, noem het maar op. Vandaag is jouw dag, zullen we maar zeggen. Zometeen eens even kijken wat er is gebeurd in de wijde wereld terwijl wij in onze tijdzone lagen te slapen. Eerst eventjes ervoor zorgen dat je alles gaat doen op dit moment, vanaf dit moment.

Paradise. Goedemorgen, 103.1 FM. Heel de dag uit volle borst. En ook een klein beetje ochtendgymnastiek. Hey brother, hoorde je. Op je dinsdagochtend, de 5e van mei. Het is 6:50. Laten we even kijken naar wat er is gebeurd in de wereld. Terwijl wij hier lagen te muren. In een kolenmijn in Colombia zijn zeker 9 mijnwerkers om het leven gekomen door een explosie. Reddingswerkers zoeken nog naar mogelijke overlevenden. De explosie zou zijn veroorzaakt door een ophoping van methaangas. Dat is iets wat vaker gebeurt in slecht geventileerde mijnen. Colombia heeft al langer problemen met illegale mijnbouw, waar veiligheidsregels vaak nauwelijks worden nageleefd. De Verenigde Arabische Emiraten melden dat Iran aanvallen heeft uitgevoerd. Tegelijk zegt Amerika, de VS, dat het boten heeft vernietigd die mogelijk werden gebruikt door Iraanse troepen of bondgenoten. Het gaat om incidenten in een toch al redelijk gespannen regio, waar de afgelopen maanden vaker confrontaties plaatsvonden op de zee. Dit vergroot alleen maar de verdere kans op escalatie natuurlijk. Hè. In Spanje is een grote partij cocaïne onderschept, waarbij ook Nederlanders zijn aangehouden. De drugs zaten verstopt in een schip dat vanuit Zuid-Amerika kwam. Nederland heeft daarin een bijzondere rol, wordt gezegd, want Bolle Jos die zou er wat mee te maken hebben. Hè. Aan boord van het in beslag genomen schip zou tussen de 30.000 en 45.000 kilo coke zijn opgeslagen. Kanonnen zeg. Dat is een hele hoop. Dat zullen ze vast missen op de jaarbalans. Dat criminele BV. Dat schip dat voer op de Atlantische Oceaan ten zuiden van de Canarische eilanden. En dan naar Nederland. Albert Heijn start een proef waarbij beveiligers bodycams gaan dragen in de winkels. Moet helpen om agressie tegen personeel tegen te gaan en incidenten beter vast te leggen. Supermarkten die hebben steeds vaker te maken met geweld en diefstal. Vooral in de grote steden komt dat vaker voor. Met de bodycams hoopt de keten dat klanten zich bewuster gaan gedragen. En dat bewijs makkelijker te verzamelen is bij deze incidenten. Ja, dat is eigenlijk schandalig dat dat allemaal moet, hè. Goedemorgen, het is Paradise op 103.1 FM. Deze vrolijke dinsdagochtend op Curaçao. De zon komt langzaam op. Een nieuwe dag breekt aan. En op Paradise...

0: ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
2: Heb je het al gehoord van Rotem Huis?
3: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
2: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotem Huis Keukens en Sanitair.
3: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
2: Ja.
3: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotem Huis en Rotem Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
4: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
5: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
6: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
7: Bij een kwaliteitsvisje denk je gelijk aan Chivis Foodbox. Bij Dijtam in de tuin. Wij hebben lekkere kibbeling voor 7 gulden en ook onze premium kibbeling voor 10 gulden. Neem er een frietje bij voor 4 gulden en bespaar flink in de portemonnee, niet op de smaak. Chivis Foodbox, wij staan altijd voor je klaar met een glimlach.
8: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
9: Car Team Willemstad hier. Heb jij...

Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad.

0: vakbonden hebben gevraagd en de minister heeft geluisterd. Hoi, goedemorgen. De minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, Charity America Francisca, heeft laten weten dat het overleg tussen overheid, vakbonden en bedrijfsleven nieuw leven ingeblazen zal worden. Dit overleg lag een tijd stil, wat zorgde voor ontevredenheid bij bedrijven en vakbonden. Gisteren heeft de minister een persbericht uitgebracht ter gelegenheid van de Dag van de Arbeid. Daarin benadrukte ze dat ze geluisterd heeft en het belang van dialoog onderstreept. Ze neemt haar rol als organisator van dit proces serieus en zal samenwerken met de minister-president om tot structureel en productief overleg te komen. Curaçao Tours Board, het CTB en Wauw, de Nature Film, hebben gisteren aangekondigd dat ze een strategisch partnerschap zijn aangegaan. Samen willen ze de Nederlands-Caribische eilanden, met Curaçao als belangrijk hoogtepunt, wereldwijd onder de aandacht brengen door de ogen van de dieren die daar leven. Wauw, de Nature Film is een multimedia project dat zich richt op de ecosystemen van de Caribische eilanden van het Koninkrijk. Het project zal de 6 eilanden op verschillende manieren in beeld brengen, waaronder via een bioscoopfilm. 6 documentaires die de relatie tussen mens en natuur op de eilanden belichten, een podcast, educatieve programma's en een database. En de University of Curaçao organiseert van 3 tot en met 8 mei een kennismissie artificiële intelligentie naar Silicon Valley. Een delegatie van captains of industry, toezichthouders, beleidsmakers en professionals is afgereisd naar het technologisch hart van de wereld om kennis op te doen over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van AI en deze te vertalen naar Curaçaose context. Tijdens het 6-daagse programma ontmoeten de deelnemers toonaangevende bedrijven en instellingen. De thema's omvatten onder andere digitale infrastructuur, ethische en maatschappelijke impact en de menselijke kant van AI. Na de afloop van de kennismissie zal de universiteit lokaal een kennisplatform lanceren. En tot zover. Meer hierover en ander nieuws lees je uiteraard via paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu Joris Leer.
0: Ja, goedemorgen. Starship is hier. We built this city.

0: Oh, Paradise FM, goedemorgen zeg.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Ja, welk dier hoor je hier? Vandaag wederom voor 50 piek te besteden bij Tribu op het Blue Bay Resort. Het is een heerlijke pizzeria al daar. En daar doen we dan ook twee beach entrance tickets bij. Zodat je daar lekker kan gaan uitbuiken op het strand. Oké, moet je even luisteren. Ik heb een geluid van een dier. We zoeken een specifiek ras, zeg maar. Want dit... Ja. Dit klinkt als een hond. Maar het ziet eruit als een cavia. Heb ik dan te veel gezegd? Welk dier hoor je daar? Pak je telefoon en stuur een WhatsApp naar 675-1031. Het is 675-1031. Juiste antwoord levert je pizza's op bij Blue Bay. En lekker chillen billen op de strandbedjes al daar.

Het is geen capybara wat wij zoeken. Het is geen poedel, maar wat is het wel? Welk dier hoor je hier? Het blaft een soort van... Het ziet eruit als een cavia. Welk dier hoor je hier? Pak je telefoon en stuur een WhatsApp naar 675-1031. Misschien heb ik je zo meteen wel aan de telefoon na deze van ABC op Paradise FM.

0: ABC hoor je op Paradise 103.1, The Night You Murdered Love.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Daarvoor hebben wij verbinding met Emily in haar auto. Goedemorgen, bon dia.
2: Goedemorgen.
0: Hey, en ik hoor wat stemmen op de achtergrond. Wie heb je bij je?
2: Ik heb ook nog mijn zoontje Moos in de auto.
0: Moos, hey Moos, goedemorgen.
2: Nou, ik heb
0: er
2: niet zoveel zin in vanmorgen.
0: Nee, ben je met het verkeerde been naar bed gestapt?
2: Nee hoor, maar gewoon zin om naar school te gaan, toch? Ja,
0: ja, ja, ja, ja. Ja, want school is hartstikke leuk, toch?
2: Ja, hij knikt, ja.
0: Ja, ja. Ja, dat zijn wel dingen die je pas later gaat beseffen eigenlijk, hè, hoe lekker je het hebt als kind.
2: Ja, zo jammer dat we dat niet zo heel erg meer kunnen herinneren van vroeger.
0: Nee, nou ja, goed. Wat ik me vooral kan herinneren is dat papa en mama altijd de pinpas door de machine swiped bij het doen van de boodschappen en zo.
2: Ja, hè? Mama betalen altijd, toch? Ja, ik niet.
0: Ja, ja, ja. Ja, dat, ja. Die tijd die komt helaas nooit meer terug.
2: Nee. Nee, dat klopt. Maar goed, met liefde, toch?
0: Ja, nou, dat is ook wel weer zo, ja. Ja, ja, er gaat niks boven dat je iets moois afrekent waar je kind dan heel veel plezier van heeft.
2: Nee, zeker weten. Ja,
0: het is heel idioot eigenlijk hoe dat werkt, hè?
2: Ja.
0: Dus, hey zeg, maar er is nog iets leukers dan dat. En dat is iets winnen waar je kind heel blij van wordt.
2: Nou, Mo zei het al meteen. Van wanneer komt nou het dier? Wanneer komt nou het dier?
0: Ja, ja.
2: En kunnen we vandaag wel een berichtje sturen? Want de afgelopen dagen toen hadden we het ook gehoord. Maar toen had ik het nummer nog niet opgeslagen.
0: Nee, nee. Nou, goed dat je dat nu wel hebt gedaan.
2: Ja, hè? Nou, dat was
0: 6-7-5-1-0-3-1. Die mag je nooit meer verwijderen uit je telefoon, oké?
2: Nee, hij staat erin met hoofdletters.
0: Ja, de hotline. De hotline voor lekkere dingen bij Blue Bay. 50 piek bij Tribu. Dat is het pizza-restaurant daar. En 2 beach entrance tickets. Als jullie mij weten te vertellen wat we hier horen. Wat een vervelend geluid is. Wat een vervelend geluid is dat. Ja.
2: Hop het maar.
3: Chihuahua.
0: Wat?
2: Nog een keer. Chihuahua.
0: Chihuahua. Ja, nou, ik reken het goed hoor. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Het is inderdaad een chihuahua, ja. Hebben jullie er eentje toevallig voordat ik mensen ga beledigen?
2: Nee, we hebben tegenovergesteld hadden wij. Oh. Hij is helaas overleden, maar we hadden een hele grote hond.
0: Ja, ja, ja, ja. Die kon zijn tanden poetsen met een chihuahua.
2: Zeker weten, ja, dat komt niet, ja.
0: Ja. Ah ja, je weet wat ze zeggen, op ieder potje past een dekseltje. Er zijn ook mensen die het wel een heel leuk diertje vinden. Maar ik zou er doodzenuwachtig van worden van zo'n chihuahua in mijn huis.
2: Ik denk dat ze het hier wel leuk zouden vinden, een klein hondje erbij.
0: Ja, oké. Okay. Nou, be careful what you wish for.
2: Ja.
0: Emily en Moos, gefeliciteerd. Jullie gaan binnenkort lekker op onze kosten pizza eten en chillen op het strand.
2: Dankjewel, gaan we zeker doen.
0: Alsjeblieft. Zelfde later.
2: Hey.
0: Nou, zeg wat leuk. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Voor wat betreft welk dier hoor je hier? Wat leuk zeg. Mensen blij maken met pizza's en strandbedjes. Dat doen we graag op Paradise, waar je nu

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.
2: Nossa logré, tureni com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, abrirá fe, realización, visualización y con focus, realidad. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
3: 80.
4: Dat is Frans, 80.
3: Frans is 80?
4: Wie is Frans?
3: Nee, restaurant 80, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
4: Dat is ook weer Frans.
3: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
4: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als 80, 4 wijnen.
3: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
4: Ga je weer?
3: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
4: Quatre vins.
3: Exactement.
5: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
6: Met Centu betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar centu.io.
7: Met een Compaleon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compaleon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.

0: naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. De University of Curaçao organiseert van 3 tot en met 8 mei 2026 een kennismissie Artificiële Intelligentie naar Silicon Valley. Een delegatie van ondernemers en beleidsmakers leert over de nieuwste AI-ontwikkelingen. Na de missie wordt er een kennisplatform gelanceerd. Minister Citri van Heijdoorn steunt het initiatief en ziet het als een waardevolle investering voor Curaçao. De Curaçao Tourist Board en Wow the Nature Film hebben een partnerschap aangekondigd. Ze willen de Nederlands-Caribische eilanden, met Curaçao als hoogtepunt, wereldwijd promoten. Het project omvat een bioscoopfilm, 6 documentaires, een podcast en educatieve programma's. De documentaireserie is afgerond en wordt vanaf juli 2026 in Nederland uitgezonden. De filmpremière in 2007. Dan nog internationaal nieuws. 9 mijnwerkers zijn omgekomen door een explosie in een kolenmijn in de gemeente Sutatauza in Centraal Colombia. De explosie werd vermoedelijk veroorzaakt door opgehoopte gassen. 6 mijnwerkers zijn gered en naar het ziekenhuis gebracht. Mijnongelukken komen vaker voor in Colombia, waar eerder dit jaar meer dan 20 mensen omkwamen bij een soortgelijk ongeluk. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan, China, zijn zeker 26 mensen om het leven gekomen en 61 gewond geraakt. De explosie vond plaats in de stad Liuyang, bekend als de vuurwerkhoofdstad van China. Bijna 500 reddingswerkers zijn naar het gebied gestuurd. President Xi Jinping vraagt om een snel onderzoek naar de oorzaak van de explosie. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat 5 opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius als verdachte gevallen van hantavirus worden beschouwd. Een Britse man is besmet en wordt in een ziekenhuis in Johannesburg behandeld. Een overleden Nederlandse vrouw had ook het virus. Het schip ligt voor anker bij Kaapverdië, waar passagiers niet van boord mogen. 3 andere opvarenden vertonen symptomen en hebben medische zorg nodig. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren. En gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaritzburg, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
4: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet Prins.

0: inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Joris Leer.
4: Ja, van harte goedemorgen. Billy Ocean is hier.

Dit keer niet in het ziekenhuis, want het gaat nog steeds niet best met de beste mannen. Phil Collins hoorde je op Paradise FM. Nee, hij is samen met Billy Idol, Iron Maiden, Sade, Wu-Tang Clan, Luther Vandross, Joy Division en New Order opgenomen. In de Amerikaanse Rock and Roll Hall of Fame. De nieuwe namen die werden bekendgemaakt tijdens een uitzending van het televisieprogramma American Idol. Voor de 75-jarige Collins is het de tweede keer dat hij op die lijst wordt gezet. In 2010 kwam hij er al op te staan als lid van de Britse band Genesis. En dit keer gaat het om zijn solo-werk. Hè? Zoals Studio, die je net hoorde. De voormalige Genesis frontman die trad in 2022 voor het laatst op, nadat zijn gezondheid hard achteruit is gegaan. Collins had onder meer blijvende zenuwschade, gehoorproblemen en een hardnekkige knieblessure opgelopen. Het is toch handig hè, als je zanger en drummer bent dat je gehoorproblemen hebt. Niet alleen dus Phil Collins nu opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Ook nog Iron Maiden, Joy Division, New Order, Sade en deze mannen. Ook uit Groot-Brittannië afkomstig, hè? De ruzie in de broers Gallagher. Liam en Noel, ze mogen erbij. Toen Oasis vorig jaar voor het tweede jaar op rij niet werd gekozen, schreef Oasis-zanger Liam Gallagher nog dat de lijst voor losers is. En nu staat hij er alsnog in. En hoor je ze op Paradise met hun grootste hits ooit gemaakt.

Paradise It. En Juan Luis Guerra hoorde je op deze dinsdagochtend, de 5e van mei. Ja, nog even één dagje zonder mijn steun en toeverlaat. Nelly Rosa, die is nog in Trinidad. Momenteel, daar volgt ze een... ik dacht een retraite, maar het is een literaire cursus. Of iets van die strekking. Dus daar wensen wij haar natuurlijk wederom heel veel plezier en wijsheid toe. Maar ik kan niet ontkennen dat ik ongelooflijk uitkijk naar morgen. Want dan zit ze gewoon weer lekker naast mij. En kunnen wij weer uren door de ochtendkranten heen bladeren. En alles wat er op het eiland gebeurt. Aanstippen, hè. Wat er onder andere op het eiland gaat gebeuren, staat vandaag ook in het Antilliaans Dagblad geschreven met een mooi artikel. Zometeen hoor je The Man Behind. Dit fantastisch leuke festival. Er komt een tribute festival in Pietermaai. Met heel veel coverbands. Maar dan heb ik het niet over de huistuin en de keuken coverbands, maar echt over die professionals van dat Nederlandse tv-programma op SBS. Met die legendarische coverband, onder andere die Queen nadoet. Die hebben laatst op Blue Bay gestaan. De coverband van Bruno Mars komt. En Many, Many More. Zometeen in gesprek met Lau. Een van de masterminds achter dit Curaçao Tribute Music Festival.

0: via paradisefm.cw. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Bij een kwaliteitsvisje denk je gelijk aan Chivis Foodbox, bij Dijtam in de tuin. Wij hebben lekkere kibbeling voor 7 gulden en ook onze premium kibbeling voor 10 gulden. Neem er een frietje bij voor 4 gulden en bespaar flink in de portemonnee, niet op de smaak. Chivis Foodbox, wij staan altijd voor je klaar met een glimlach.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
4: Curaçao op 29.

0: Dave op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
1: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT.

0: Center. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmit in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmit. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmit. Vakmanschap gemaakt voor jou.

0: bonden hebben gevraagd en de minister heeft geluisterd. Goedemorgen, de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, Charity America Francisca, heeft laten weten dat het overleg tussen overheid, vakbonden en bedrijfsleven nieuw leven ingeblazen zal worden. Dit overleg lag een tijd stil, wat zorgde voor ontevredenheid bij bedrijven en vakbonden. Gisteren heeft de minister een persbericht uitgebracht ter gelegenheid van de Dag van de Arbeid. Daarin benadrukte ze dat ze geluisterd heeft en het belang van dialoog onderstreept. Ze neemt haar rol als organisator van dit proces serieus en zal samenwerken met de minister-president om tot structureel en productief overleg te komen. Curaçao Tours Board, het CTB en Wauw, de Nature Film, hebben gisteren aangekondigd dat ze een strategisch partnerschap zijn aangegaan. Samen willen ze de Nederlands-Caribische eilanden, met Curaçao als belangrijk hoogtepunt, wereldwijd onder de aandacht brengen door de ogen van de dieren die daar leven. Wauw, de Nature Film is een multimedia project dat zich richt op de ecosystemen van de Caribische eilanden van het Koninkrijk. Het project zal de 6 eilanden op verschillende manieren in beeld brengen, waaronder via een bioscoopfilm. 6 documentaires die de relatie tussen mens en natuur op de eilanden belichten, een podcast, educatieve programma's en een database. De University of Curaçao organiseert van 3 tot en met 8 mei een kennismissie artificiële intelligentie naar Silicon Valley. Een delegatie van captains of industry, toezichthouders, beleidsmakers en professionals is afgereisd naar het technologisch hart van de wereld om kennis op te doen over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van AI en deze te vertalen naar Curaçaose context. Tijdens het 6-daagse programma ontmoeten de deelnemers toonaangevende bedrijven en instellingen. De thema's omvatten onder andere digitale infrastructuur, ethische en maatschappelijke impact en de menselijke kant van AI. Na de afloop van de kennismissie zal de universiteit lokaal een kennisplatform lanceren. En tot zover, meer hierover en ander nieuws lees je uiteraard via paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Joris Leer.
0: Ja, zeg van harte goedemorgen.

0: It's My Life. En zo is het met dit The Paralyze op je vroege dinsdagochtend, de 5e van mei. In Nederland viert men vandaag het Bevrijdingsfestival. Hebben wij op het eiland natuurlijk niet. Maar ja, het is hier elke dag een feestje natuurlijk. Hè. Elke dag een festival. En vooral volgend weekend, want dan staat Pieter Maai ondersteboven. Dan is er namelijk het Curaçao Tribute Music Festival. Met de coverbands waar je u tegen zegt. Van all over the world, die komen hier naartoe. En een van de masterminds achter dit waanzinnig leuke festival. Die is aan de telefoon. Lau Jacobs, goedemorgen. Bon dia.
1: Ja, yeah, morning. Alles
0: yeah.
1: Goed?
0: Ja, nou, met mij niks te klagen. Jij zit al een klein beetje in de spanning, heb ik zo het idee, hè, voor volgend weekend.
1: Ja, we kunnen niet zeggen dat er geen spanning is. Dat zou gek zijn ook, hè? Ja, zonder spanning.
0: Ja, ja. Ik zeg wel weekend, maar het is op donderdag 14 en op vrijdag 15 mei in Pieter Maai. Je bent meerdere optredens of meerdere stages, hè? Meerdere areas.
1: Ja, correct. We hebben het festival zo opgezet. Wij zijn wij hebben een betaalde podium. Ja. Normaal zijn in Pieter Maai vaak optredens om gratis. Nou, we hebben 3 gratis podia's, inderdaad. Maar eentje is betaald. En dat heeft er puur mee te maken dat daar alle bands op staan die we uit het buitenland halen. Ja. En helaas is dat kostbaar. En moeten we daar kaartjes voor verkopen.
0: Ja dat heb ik me laten vertellen. Sinds onze grote Koningsdag festival. Toch een beetje geschrokken van wat het allemaal kost, man. En dan is het ook niet gek dat je als organisator daar een kleine bijdrage voor wil vragen.
1: Ja, je weet het zelf. Je hebt het meegemaakt van security naar opzetten uit alles. Nou ja, en dan hebben wij vliegen ongeveer uit het buitenland 60-tal mensen in.
0: Zo.
1: En die moeten al drinken, slapen, hotelkamertje hebben ze nodig dus.
0: Ja.
1: En moeten ze daar allemaal in.
0: Ja, precies, ja. Nou goed, maar dan gaat het wel gebeuren. Heb je een waanzinnige line-up voor elkaar weten te boksen? Waar ben je nou het meeste blij mee?
1: Ik ben eigenlijk met alles super blij. Ja, we hebben voor de mensen die tenminste het programma in Nederland kennen, SBS6, de Battle of the Tribute.
0: Ja.
1: In Nederland, Europa, zie je dat tribute bands enorm populair beginnen te worden. Dat komt onder andere door omdat een aantal bands die treden niet meer op.
0: Nee.
1: Mensen leven niet meer of ze zijn gewoon gestopt. Maar je ziet nu ook dat voor bestaande acts ook al tributes bestaan. Omdat er ongelooflijk veel talent is. En uit dit programma komen steeds juweeltjes naar voren. En die trekken tegenwoordig de Ziggo in Nederland zelf vol.
0: Ja.
1: Wij hebben het geluk dat we dit programma bestaat al een jaartje of 5, 6, dat we een aantal winnaren van jaren editie naar Curaçao kunnen brengen.
0: Ja, dat is, dus is niet je eerste keer. Je hebt dat bij Blue Bay al wel eens vaker gedaan. En dat was ook een groot succes. Ik denk dat aan de hand van dat succes dat je toch hebt bedacht, hier moeten we iets meer mee gaan doen.
1: Ja, nou ja, het is eigenlijk met partner Airport Holding en vooral met Muriat en Hugo van de CTB kwamen op dit idee van nou, laten we dit nou eens even groot aanpakken. Laten we lekker ervoor zorgen dat we aan deze kant van de wereld de eerste zijn.
0: Ja.
1: Met een evenement als dit. En ja, en we gaan kijken of het aanslaat voor zowel lokaal. En dan op den duur willen we dit uitbouwen dat mensen hier zelfs voorkomen vliegen naar Curaçao.
0: Ja.
1: Dus we gaan het zien.
0: De eerste keer is altijd rete spannend. Maar het gaat er wel dus van komen. Volgende week donderdag, dan dag 1.
1: Officiële vrije dag, hemelvaart.
0: Ja, heerlijk, ja. Wat kun je vertellen over de indeling van Pieter Maai in de notendop?
1: Ja, in de notendop. We hebben dan een hoofdpodium. Dat zal staan op het terrein van APC tegenover Porter. Porter heeft een podium. Het podium van Porter is vrij toegankelijk. En natuurlijk bij onze vrienden Pieter Maai Square. Daar hebben we een podium. En dan ietsjes verder op de straat naast Jolanda Wils. Daar is ook een gratis podium.
0: Ja.
1: Dus mensen kunnen komen, kunnen lekker rondstrolen. Als je geen kaartje wil kopen, snappen we dat ook. Hebben we voor je elke avond dus 3 gratis podia's. Genoeg om uit te kiezen.
0: Mm-hmm.
1: En degene die, een beetje de flair uit Puerto Rico of uit Nederland willen proeven, ja, die moeten naar het hoofdpodium.
0: Juist. Kaarten daarvoor zijn online te krijgen.
1: Ja, bij Caribbean Ticket online, dus dat is makkelijk. Ja. Daar kun je alle kaarten krijgen. Ook de VIP-tafels en zo. Ja, en dan beginnen we op een donderdag met Son Guerra. Dat is een band die doet een tribute naar Juan Luis Guerra. Op zondag zeg ik, op donderdag natuurlijk. Ja. En daarna ja, is toch wel een knaller. Die jongens die zijn ontzettend populair in Nederland en om Nederland heen. En daar zijn we ook wel trots op dat we ze hebben. Dat is Treasure en dat is een tribute naar Bruno Mars.
0: Ja.
1: Dus de eerste dag knalt het hoofdpodium al uit elkaar. En dan hebben we verder hebben we heel leuk FMJ, wie kent hem niet. Ja. FMJ gaat uit zijn comfortzone en die gaat een tribute doen naar Ludwig van Dross. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. La Familia Cubana die gaat een ode doen aan Buena Vista Social Club. En op het podium bij Jochem, bij Porter. Albert met de Groove District en die gaan Earth and the Fire doen. Dus okay. Ja, het is gewoon een op donderdag een swingende straat.
0: Ja.
1: Wil je ook nog vrijdag weten?
0: Nou ja, voor de dag ermee, nu je toch aan de lijn bent. Hè. Vertel.
1: Doen we meteen. Nou, dan gaat het hoofdpodium natuurlijk helemaal uit elkaar knallen. In plaats van twee optredens hebben we daar drie optredens. We beginnen met Donna Summer, de winnaar van dit jaar, editie SBS6 live show. En daarna natuurlijk, ja, Queen, joh, die hebben we hier al gehad op het eiland. Ja. Ja, die hebben de boel helemaal plat gespeeld. En als je dat hoort, joh, je krijgt de tranen echt, die schieten in je ogen.
0: Ja.
1: Zo goed zijn deze jongens.
0: Waanzinnig leuke gasten ook, hè? Die gaan ze van Queen Must Go On.
1: Fantastisch. Ja, we zullen ze mee de studio ook innemen. Hartstikke leuk. Ja. En dan gaan we wel een beetje, natuurlijk, we moeten een beetje met de tijd mee. Dat hebben we dan de dag ervoor met Bruno Mars gedaan. En op vrijdag eindigen met Future Nostalgia. En die doen een tribute naar Dua Lipa. Dus dat is ook natuurlijk mooi. Nou, en dan hebben we op het gratis podium bij Porter Crosstown. Meneer Pichardo, Santana tribute. Nou, deze mannen die doen dat al zo lang. Dus dat klinkt echt fantastisch. En bij het Piedemai Square hebben we de jongens van AM. En die gaan een tribute doen naar Mana. En dan het podium bij Yolanda Wills. Daar hebben we een tribute bij La Familia Cubana naar Celia Cruz. Dus ja, het is echt voor iedereen wat wils.
0: Ja, fantastisch zeg. Lau, thanks. We gaan die kaarten in huis halen voor het Tribute Festival. Donderdag en vrijdag volgende week op het eiland in Pietermaai, om precies te wezen. We hadden het er dus net al over. Die gasten van Queen Must Go On. Waanzinnig goed. Een paar jaar terug waren ze op het eiland onder leiding van Ward Palmen. Als Freddie Mercury rokken zij echt het dak er vanaf. Laten we er eentje opzetten. En ik zeg van tevoren vast, dit is dus niet Freddie Mercury. Hè? Dit is Wart die je gaat horen.
1: Ja, ik ga nu al genieten.
0: En dus volgende week in Pietermaaien. Lau, thanks. Fijne dag vandaag.
1: Ja, bedankt. Spreek elkaar snel.

prachtige. Het is Queen Must Gone, de tribute to Queen natuurlijk. Onder leiding van Bart Palme, de zanger als Freddie Mercury. Volgende week, donderdag en vrijdag, dan zijn ze te vinden bij het Curaçao Tribute Festival in Pietermaai, waar de kaartverkoop nu dus voor los is gegaan. Heb je net gehoord van Lau, een van de organisatoren van het waanzinnige, leuke, ludieke festival in Pietermaai. Op 103.1 FM... Nu het origineel van Joe Jackson, Real Man.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Curaçao Rendezvous 2026, van 2 tot en met 8 mei. Zeilschepen uit Latijns-Amerika vullen onze haven met een geweldige sfeer op de werven van Otrabanda. Vol muziek en sfeer. Ook de Marine Village is aanwezig met haar activiteiten. Geniet 's avonds op het Brionplein van het Luchtmachtorkest, Shirma Rouse en onze beste lokale bands. Zondagmiddag, spectaculaire marine show in de haven. Zondagavond, Wilfrido Vargas en zijn orkest op het Brionplein. Volg ons op social media, Villas Curaçao. En beleef een geweldige Villas 2026 met ons. Curaçao Sail Rendezvous 2026. Nostra Topa.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
2: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It All Happens at Jan Tiel Beach.
3: Wil jij je huis verhuren, maar zie je op tegen al dat gedoe? Bij BMI Curaçao nemen wij alles uit handen. Van het vinden van betrouwbare huurders tot het zorgvuldig onderhouden van je huis. Zo behaal je bij ons altijd de beste en meest eerlijke verhuurresultaten. Ga voor meer informatie naar www.bmicuraçao.com. BMI Curaçao, the property management people.

0: naam is Jasper Marquies en dit is het nieuws. De University of Curaçao organiseert van 3 tot en met 8 mei 2026 een kennismissie Artificiële Intelligentie naar Silicon Valley. Een delegatie van ondernemers en beleidsmakers leert over de nieuwste AI-ontwikkelingen. Na de missie wordt er een kennisplatform gelanceerd. Minister Citri van Heijdoorn steunt het initiatief en ziet het als een waardevolle investering voor Curaçao. De Curaçao Tourist Board en Wow the Nature Film hebben een partnerschap aangekondigd. Ze willen de Nederlands-Caribische eilanden, met Curaçao als hoogtepunt, wereldwijd promoten. Het project omvat een bioscoopfilm, 6 documentaires, een podcast en educatieve programma's. De documentaireserie is afgerond en wordt vanaf juli 2026 in Nederland uitgezonden. De filmpremière in 2007. Dan nog internationaal nieuws. 9 mijnwerkers zijn omgekomen door een explosie in een kolenmijn in de gemeente Sutatauza in Centraal Colombia. De explosie werd vermoedelijk veroorzaakt door opgehoopte gassen. 6 mijnwerkers zijn gered en naar het ziekenhuis gebracht. Mijnongelukken komen vaker voor in Colombia, waar eerder dit jaar meer dan 20 mensen omkwamen bij een soortgelijk ongeluk. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan, China, zijn zeker 26 mensen om het leven gekomen en 61 gewond geraakt. De explosie vond plaats in de stad Liuyang, bekend als de vuurwerkhoofdstad van China. Bijna 500 reddingswerkers zijn naar het gebied gestuurd. President Xi Jinping vraagt om een snel onderzoek naar de oorzaak van de explosie. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat 5 opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius als verdachte gevallen van hantavirus worden beschouwd. Een Britse man is besmet en wordt in een ziekenhuis in Johannesburg behandeld. Een overleden Nederlandse vrouw had ook het virus. Het schip ligt voor anker bij Kaapverdië, waar passagiers niet van boord mogen. 3 andere opvarenden vertonen symptomen en hebben medische zorg nodig. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
2: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
3: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentoo.io. Dat is sentoo.io.
4: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Nelly en Kelly op je dinsdagochtend. Buenos Dias, Dilemma hoorde je. Zeg, het is de 5e van mei, 8:12, een nieuwe dag op Curaçao. De ochtend is al ruimschoots aangebroken. Hoop dat je leuke dingen gaat doen vandaag. Zeg, vandaag in het nieuws, de NASA heeft in één klap meer dan 12.000 foto's vrijgegeven van de maanmissie Artemis 2. Die zijn echt adembenemend. Afgelopen weekend hebben ze stiekem, nou ja, zonder dat grootste aan te kondigen, al die 12.000 foto's van die historische maanmissie vrijgegeven. Je moet straks maar even gaan googlen. Dan kom je er een paar tegen en dan denk je, wauw, wat vet is dat. 12.217 afbeeldingen om precies te zijn. Vooral gemaakt met een Nikon camera en een iPhone 17. Ja, nooit eerder vertoonde foto's van de sterrensporen. Dat zijn lange belichtingstijden die de beweging van de sterren aan de hemel laten zien. Close-ups van het maanoppervlak, de corona van de zon die achter de maan vandaan piept tijdens de zonsverduistering en natuurlijk de Melkweg. Op andere foto's zijn missiecommandant Reed Wiseman, missiepiloot Victor Glover en missiespecialist Christina Koch en Jeremy Hansen te zien, die elke poseren voor een raam van het Orion ruimtevaartuig met een sikkelvormige aarde heel erg in de verte. Ik heb vanaf de poorts nog geregeld zitten turen richting de maan, maar heb ze daar niet gezien, helaas. Maar nu dus online te bekijken hun avontuur. Hey, en dan een grote revolutie in het kleine kamertje, want een fabrikant van toiletpapier in Duitsland komt met een opvallende verandering. De kartonnen koker in de wc-rol die gaat verdwijnen binnenkort. Oh jee, blinde paniek bij alle tantes op het eiland. Die hebben straks geen knutselmateriaal meer. Volgens het bedrijf is dat kleine kartonnen rolletje voor veel mensen namelijk een irritatie, omdat het als afval overblijft. Terwijl het geen echte functie meer heeft zodra de rol op is. Door de koker weg te laten wil de fabrikant niet alleen inspelen op die ergernis, maar ook duurzamer gaan produceren. Want het is natuurlijk een massaproduct. Hè? Dus als je dat bij alle gebruikte wc-rolletjes in de hele wereld gaat weghalen, dat scheelt nogal wat. De nieuwe rollen die bestaan volledig uit papier en kunnen daardoor in één keer worden opgebruikt zonder dat er sprake is van restmateriaal. Dat scheelt dan weer grondstoffen en afval. Het bedrijf benadrukt dat toiletpapier wereldwijd dus veel wordt gebruikt, waardoor zo'n kleine aanpassing een grote impact kan hebben. De ontwikkeling die past binnen een bredere trend in de industrie, waarbij producenten zoeken naar manieren om verpakkingen en restmateriaal te verminderen. Dat gebeurde eerder al bijvoorbeeld met compactere rollen of minder plastic verpakking. Ja, de vraag is, hoe wordt het opgevangen? In Duitsland is het al te krijgen. Nu gaan ze dat in Nederland en andere Europese landen verder op de markt zetten. Ja, ik verwacht dat wij dat over een jaar of 15 hier kunnen gaan in huis kunnen gaan halen. Maar ja, dan heb je dus alleen nog maar bij de tante om mee te knutselen. De eierdoos. Gaat die ook verdwijnen? Heb ik een memo gemist of zo?

0: is natuurlijk op Paradise 103.1. Jive Talking hoorde je daar. Zometeen nog meer lekkers op je dinsdagochtend van Van Velzen en ook Whitney Houston komt eraan.
1: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
3: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is officieel.

0: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1, de leukste woonwinkel van Curaçao.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao, Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.

0: Ik ben bijna jarig.
1: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
0: Yes! Kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
1: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
2: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
0: Helemaal toppie.
3: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
0: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
4: Peter Mai's best kept secret, Le Munchi, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.

0: 9. Vakbonden hebben gevraagd en de minister heeft geluisterd. Hoi, goedemorgen. De minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, Charity America Francisca, heeft laten weten dat het overleg tussen overheid, vakbonden en bedrijfsleven nieuw leven ingeblazen zal worden. Dit overleg lag een tijd stil, wat zorgde voor ontevredenheid bij bedrijven en vakbonden. Gisteren heeft de minister een persbericht uitgebracht ter gelegenheid van de Dag van de Arbeid. Daarin benadrukte ze dat ze geluisterd heeft en het belang van dialoog onderstreept. Ze neemt haar rol als organisator van dit proces serieus en zal samenwerken met de minister-president om tot structureel en productief overleg te komen. Curaçao Tours Board, het CTB en Wauw, de Nature Film, hebben gisteren aangekondigd dat ze een strategisch partnerschap zijn aangegaan. Samen willen ze de Nederlands-Caribische eilanden, met Curaçao als belangrijk hoogtepunt, wereldwijd onder de aandacht brengen door de ogen van de dieren die daar leven. Wauw, de Nature Film is een multimedia project dat zich richt op de ecosystemen van de Caribische eilanden van het Koninkrijk. Het project zal de 6 eilanden op verschillende manieren in beeld brengen, waaronder via een bioscoopfilm. 6 documentaires die de relatie tussen mens en natuur op de eilanden belichten, een podcast, educatieve programma's en een database. En de University of Curaçao organiseert van 3 tot en met 8 mei een kennismissie artificiële intelligentie naar Silicon Valley. Een delegatie van captains of industry, toezichthouders, beleidsmakers en professionals is afgereisd naar het technologisch hart van de wereld om kennis op te doen over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van AI en deze te vertalen naar Curaçaose context. Tijdens het 6-daagse programma ontmoeten de deelnemers toonaangevende bedrijven en instellingen. De thema's omvatten onder andere digitale infrastructuur, ethische en maatschappelijke impact en de menselijke kant van AI. Na de afloop van de kennismissie zal de universiteit lokaal een kennisplatform lanceren. En tot zover. Meer hierover en ander nieuws lees je uiteraard via paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu, Joris Reer.
0: Ja, laat maar lekker van je horen uit volle borst op Whitney Houston. Paradise.

0: Thijs en Van Velze, de Love Song op je dinsdagochtend. Ik kreeg gisteren vanuit Trinidad een bekritiserend appje tijdens deze uitzending. Want onze Nelly Rossa, die zit daar momenteel. Die is op een literaire retraite. Maar die zit dus wel mee te luisteren. En die had nogal wat commentaar dat ik mij niet ging buigen over het volgende.
1: Het Laura Woord van de Dag.
0: En daar heeft ze ook wel gelijk in. Ze zegt, oh Joris, dat kun je toch prima zelf. Daar heb je mij toch helemaal niet bij nodig. Dus, wat heb ik gedaan? Ik heb de Laura-app gedownload op mijn iPhone. En daar kan ik dus nu papi en mensen lessen in volgen. Dat is hartstikke leuk. Nog nooit op de Laura-app gezeten, moet ik eerlijk bekennen. De eerste lessen, basiszinnen. Er zit zelfs een spraakfunctie bij. Even kijken.
2: Bombini.
0: Ja, nou, dat is welkom, staat erbij.
2: De nada.
0: Ja, nou, graag gedaan. En dus ook in die Laura-app een mooi woord van de dag... wat daar elke dag in naar voren komt. En vandaag is dat Hamas. Hamas. Wat zal dat dan zijn? Het klinkt heel gewelddadig, maar dat is alles behalve gewelddadig. Exacte betekenis van het woord Hamas. En Nelly, ik hoop dat ik het goed vertaal. Is nooit of te nimmer. Ga daar maar eens even goed over nadenken. Hamas vandaag, het woord van de dag in de Laura-app... die gratis te downloaden is in iedere appstore. Lekker zeg, Emily's and Days op meteen op Paradise 103.1. Eerst deze van Prince. Laat je lekker meegaan op Kiss. Don't

Als jij vandaag wat leuks of lekkers wil winnen, dan hou je de radio even op Paradise 103.1 FM. Zometeen naar de opgave van de muziekquiz die ik vandaag voor je in petto heb. Naar deze van CJ Lewis.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
3: Zin om heerlijk te ontspannen tijdens een zorgeloze vakantie? Dan moet je bij Maduro Travel zijn. Met meer dan 80 jaar ervaring zijn wij dé expert op het gebied van reizen. Wij verzorgen je reis van A tot Z. Vliegtickets, hotels, autoverhuur, cruises, reisverzekeringen, de mooiste pakketreizen en nog veel meer. Betaling in termijnen kan ook bij ons. Bezoek ons op Maduro Plaza. Onze specialisten staan klaar om uw droomreis uit te laten komen. Bel voor meer informatie 733-1600. Of bezoek www.madurotravel.com.
4: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
5: May 20th to 25th.
4: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface.

0: Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holding, Curaçao Hospitality and Tourism Association, and Cinex. Local Seoul Beach promo tickets are available. Snag yours at Mengsi's Caminada, 24 uur uit de muur, Ketapa, Fun Miles, and Ticket Point.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
3: Mijn naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. De University of Curaçao organiseert van 3 tot en met 8 mei 2026 een kennismissie artificiële intelligentie naar Silicon Valley. Een delegatie van ondernemers en beleidsmakers leert over de nieuwste AI-ontwikkelingen. Na de missie wordt er een kennisplatform gelanceerd. Minister Sitri van Heijdoorn steunt het initiatief en ziet het als een waardevolle investering voor Curaçao. De Curaçao Tourist Board en Wow the Nature Film hebben een strategisch partnerschap aangekondigd. Ze willen de Nederlands-Caribische eilanden, met Curaçao als hoogtepunt, wereldwijd onder de aandacht brengen door de ogen van de dieren. Het project omvat een bioscoopfilm, 6 documentaires, een podcast en educatieve programma's. De documentaire serie is afgerond en wordt vanaf juli 2026 in Nederland uitgezonden, terwijl de film in 2027 in première gaat. Dan nog internationaal nieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat het Hantavirus zich mogelijk van mens tot mens heeft verspreid aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Een echtpaar uit Friesland is overleden, mogelijk door het virus. 3 passagiers zijn overleden aan een luchtweginfectie. Het schip ligt voor anker bij Kaapverdië, waar niemand van boord mag. Spanje overweegt het schip naar de Canarische eilanden te laten varen voor onderzoek. Het leven in de Noorse fjorden wordt bedreigd door de zalmindustrie. Onderzoek toont aan dat de kweek van zalm voor de kust leidt tot enorme vervuiling. Voedingsstoffen uit de kweek versterken algen- en planktongroei, wat het zuurstofniveau verlaagt. De Noorse visindustrie zegt dat elke voedselproductie zijn impact heeft, maar wil geen beleid aanpassen. Bij Russische aanvallen op gascentrales in de Oekraïnse regio's Poltava en Kharkiv zijn vannacht 5 mensen omgekomen en tientallen gewond geraakt. Oekraïne viel een grote olieraffinaderij en een defensiecomplex in Rusland aan, zonder slachtoffers. Beide landen kondigden een eenzijdig staakt het vuren aan voor de dag van de overwinning op 8 en 9 mei. President Zelensky noemt de Russische aanvallen cynisch. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
5: Wij produceren
4: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
5: Die elk project sterker maken.
4: Ook verkrijgbaar
5: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
4: Heavy mix Curaçao.
5: Voor kwaliteit die blijft staan.
6: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
7: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112 of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303, zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
8: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountville Beach.
9: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
10: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop.
11: Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixt Rent-A-Car.
12: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
13: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
14: Heel de dag uit volle.
13: Joris weer.
15: Ja, goedemorgen. Als jij uit eten wil bij Myra's Kitchen, hou je hem aan.

0: toch vrolijk van, hè? De Mavericks.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Op 103.1 FM van harte goedemorgen. Vandaag in de Muziekquiz een diner voor twee bij Myra's Kitchen in de aanbieding. Daar vind je mij regelmatig de laatste tijd. Ja, ik kom veel in Otterbanda, dus als ik dan trek heb, dan schuif ik daar even naar binnen om iets heerlijks naar binnen te schuiven of te gieten. Want dat kan natuurlijk ook, ja. Liquid dinner. Fijn, het kan je overkomen op onze kosten. Dit neemt voor twee bij Myra's Kitchen. Luister even mee.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Oh, als dat alles is. Pak je telefoon, stuur een WhatsApp naar 6751031. 6751031. Billy Paul zometeen naar deze van JT.

fijne Billy Paul op Paradise 103.1, Me and Mrs. Jones. Zeg, zometeen nog meer van die fijne klanken op je dinsdagochtend van Pink. En ook Michael Jackson komt eraan.

0: Get ready for the FIFA World Cup 2026 with Coca-Cola. To participate, buy one of the locally produced Coca-Cola products with a golden cap. Check under the cap and send your code via WhatsApp. And that's it. You're in. Enter as many times as you like for a chance to win one of the three all-expenses-paid trips for two to see Curaçao play at the FIFA World Cup. And on top of that, over 55,000 amazing instant prizes from FIFA, Coca-Cola, and McDonald's. Check our social media for all the details.
1: Weet je niet waar je moet beginnen met Ribe Luga? Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was en je hebt documenten nodig, zoals een paspoort, geboorteakte, VOG en een zorgverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
2: In een wereld vol kapotte koelkasten, lawaaiige wasmachines en stinkende airco's, is daar jij de held die daar multi

0: smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.

0: Austin. Er vindt nog overleg plaats over bouwplannen Westwerf. Hoi, goedemorgen. De investeerder van het Westwerf bouwplan is nog in onderhandeling met het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. Het doel van deze gesprekken is ervoor zorgen dat het project voldoet aan alle geldende regels en voorschriften. Dat meldt Humberto de Castro van het havenbedrijf Curaçao Port Authority vandaag in het AD. De krant vroeg de Castro om een reactie op de kritiek van de Monumentenraad Curaçao, die veel bezwaren heeft tegen de bouwplannen. De raad is bang dat bij de bouw allerlei regels en voorschriften zullen worden overschreden. De Castro benadrukt dat het hoofddoel van de bouwplannen de heropleving van het stadscentrum is. Onderwijsvakbond Doen behoudt haar hoop op een positieve uitspraak na een tussenvonnis van de rechter gisteren. De vakbond is eerder dit jaar naar de rechter gestapt omdat de overheid volgens hen docenten achterstelt. Zo hebben leerkrachten in augustus 2024 geen loontreden ontvangen, terwijl ze daar volgens Doen wel recht op hebben. In het tussenvonnis heeft de rechter nu besloten om de ambtenaren rechter erbij te betrekken, omdat Doen zowel ambtenaren vertegenwoordigt als docenten bij bijzondere schoolbesturen, de zogenaamde gelijkgestelden. De zaak wordt daarom later behandeld. Doen zegt nog steeds veel geloof in een positieve uitkomst te hebben. En tot zover, meer hierover en ander nieuws via de website paradisefm.cw.
1: São Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by São Pablo Curaçao Rum.
2: Curaçao Rendezvous 2026. Van 2 tot en met 8 mei. Zeilschepen uit Latijns-Amerika vullen onze haven met een geweldige sfeer op de werven van Otrabanda. Vol muziek en sfeer. Ook de Marine Village is aanwezig met haar activiteiten. Geniet 's avonds op het Brionplein van het Luchtmachtorkest, Sheerma Rouse en onze beste lokale bands. Zondagmiddag, spectaculaire marine show in de haven. Zondagavond, Wilfrido Vargas en zijn orkest op het Brionplein. Volg ons op social media, Villas Curaçao. En beleef een geweldige Villas 2026 met ons. Curaçao Sail Rendezvous 2026. Nostra Topa.
3: Sani Sail en Keuken Sail zijn verhuisd. In onze

De aardkloot, denk ik wel. Pink hoorde je op Paradise FM, Just Like a Pill. Zou zij dat ook roepen tegen haar kroost? Na het poepen, plassen, altijd handen wassen. Zo luidt het eeuwenoude credo waarmee menig moeder ons vroeger behoedde voor enge ziektes die voortkomen uit slechte handhygiëne. Daarom is deze dag, de 5e van mei, niet alleen bevrijdingsdag, maar ook speciaal bedoeld voor het belang van schone handen. Ja, het is Wereld Schone Handendag. Het is een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die deze dag vol propt met promotie voor scholen. En ongetwijfeld een rapport uitbrengt over het huidig aantal schone kranen dat er op de wereld voorhanden is. Ja, belangrijk hè. Handjes wassen na het plassen. Kun je mooi in je zak steken. Hè? Die schone handen dan. Weet je dat ook weer op Paradise? Zometeen Ed Sheeran, Lego House komt eraan. Dit is eerst Nick Kamen.

Lego House. Zometeen hier Jeremy Kessler. Wens je veel plezier met hem. Doe leuke dingen vandaag. En als alles mee zit, hoor je mij morgenochtend weer. Vanaf 1:00 of 6:00. Lekkere dag toegewenst. Later.

0: Buurman, wat doet u nu?
1: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
0: Om haar bedoel je?
1: Ja, ik kon er gewoon niet vanaf blijven. Het glanst zo mooi.
0: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
1: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
0: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
1: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
0: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken, maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuracao.com.
2: São Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by São Pablo Curaçao Rum.
3: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee? Om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by T-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Maduro & Coriolis Bank, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
4: Pluré Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.

0: Mijn naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. Karma Bee Educatie breidt haar aanbod uit met een gratis lespakket bij de film Tenne Corsu Limpi. Dit lesmateriaal is bedoeld voor groep 7 en 8 en gaat over milieuvervuiling. Leerlingen leren nadenken over afval en hun rol in het beschermen van de natuur. De film toont kinderen die volwassenen ter verantwoording roepen in een fantasiewereld. Leerkrachten kunnen het materiaal eenvoudig downloaden. Onderwijsvakbond Doen blijft hopen op een positieve uitspraak na een tussenvonnis van de rechter. De vakbond heeft de overheid aangeklaagd omdat leerkrachten in augustus 2024 geen loontreden ontvingen. De rechter betrekt nu de ambtenarenrechter bij de zaak. Doen zegt vertrouwen te hebben in een goede uitkomst en gaat volgende week over de strategie vergaderen. Dan nog internationaal nieuws. Containerrederij Mediterranean Shipping Company start een nieuwe vrachtdienst naar de Persische Golf, waarbij de straat van Hormuz wordt omzeild. Het eerste schip vertrekt op zondag 10 mei. Door de oorlog tussen Iran, de Verenigde Staten en Israël is de scheepvaart ernstig verstoord. Alternatieve vaarroutes zijn noodzakelijk, wat leidt tot langere transporttijden en hogere kosten. Het Roemeense parlement heeft de regering van premier Nicolae Boloian weggestemd. Een meerderheid steunde een motie van wantrouwen, ingediend door de Sociaal-Democratische Partij van de Sociale Democratie en de radicaal-rechtse Alliantie voor de Unie van Roemenië. President Klaus Iohannis zal partijen uitnodigen voor onderhandelingen over een nieuwe coalitie. De Britse premier Keir Starmer waarschuwt dat landen die achteraanvallen op de Joodse gemeenschap in Londen zitten niet ongestraft blijven. Hij sprak zich uit tegen geweld en haat. In het Verenigd Koninkrijk zijn recent meerdere antisemitische incidenten geweest, waaronder brandstichtingen en een mesaanval. Het dreigingsniveau voor terrorisme is verhoogd naar ernstig. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Heb je het al gehoord van Rotem Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotem Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh, dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotem Huis en Rotem Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
4: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

0: reizen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle.
2: Jeremy Kesseler.
4: Oh, wat een fijnheid. Muziek van Ribbon naar Diana Ross.

Demon op Paradise FM. Een band die stadions vol speelde in Europa, maar in hun eigen land gewoon boodschappen kon doen zonder herkend te worden. Dat is toch wel bijzonder, hè? Ook misschien wel het ultieme rockster luxe leven, wereldberoemd zijn en toch gewoon jezelf kunnen blijven. Ook Diana Ross met Upside Down na 10 uur. Het gaat weer lekker los vandaag op deze dinsdag, de 5e mei 2026. In deel 2 van je ochtend na Joris Reer, ik ben Jeremy en ik heb het weer allemaal verzameld. Een hele berg positieve energie om het voor jou allemaal wat makkelijker te maken. Met alles wat je moet doen deze ochtend, want is er veel wat je moet. Maak de tijd om ook te genieten, te ontspannen, zo lekker richting de lunch. Met de beste muziek ooit gemaakt, met dadelijk de jeugd van tegenwoordig. En een band die in de jaren 80 vol in de spotlight stond. Met enorme hits en een sound die ja, steeds commerciëler werd. Ik heb het over Heart. Succes veranderde niet alleen hoe groter ze werden, maar ze wisten daarmee wel bij zichzelf te blijven. En precies dat is allemaal Heart ook gelukt. En hoor je terug in All I Wanna Do Is Make Love To You. Nu op Paradise FM.

0: dinsdagochtend vandaag. Ik weet het, het is geen festivaltijd. Maar zodra je de jeugd van tegenwoordig hoort met deze sterrenstof... Nou, dan sta ik in gedachten weer lekker voor een bandje om naar een podium te kijken, hoor.
1: No worry. Luchtige relativering van lokale ergernissen of irritaties.
0: Goeie energie met die muziek, ook Madonna dadelijk. En ja, dit moment even om je totaal niet druk te maken. Hey, stel je voor dat je in de wachtkamer zit bij de tandarts. Hè? Ja, daar moeten we allemaal wel eens naartoe. Het is dinsdagochtend vandaag, ik weet het. Het is geen festivaltijd, maar zodra je de jeugd van tegenwoordig hoort met deze sterrenstof... Nou, dan sta ik in gedachten weer lekker voor een bandje om naar een podium te kijken, hoor.
1: No worry. Luchtige relativering van lokale ergernissen of irritaties.
0: Goeie energie.

0: of je wel iets bereikt vandaag. Dus een typische no worry. Soms zit de vooruitgang in gewoon even helemaal niks.
1: Jeremy brengt tot 12 uur een ode aan de werkvloer. Lekker relaxed en positief. Precies wat jij nodig hebt. Jeremy Kessler, Paradise.

0: Paradise FM met de script and if you could see me now. Als ik mijn eigen script erbij pak, ja, dit programma wordt voorbereid. Dat doen de collega's ook. We moeten jou natuurlijk wel ook inhoud en goede dingen kunnen brengen. Zoals over een paar minuten het nieuws vanaf je eigen eiland. En als ik in mijn script hier kijk en een paar minuutjes verder, dan zie ik daar die hele grote jaren 80 band staan die ik zo meteen voor je mag draaien. Wie dat is? Welke band? Nou. Ja, daar gaat je radio harder van.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: op 14 en 15 mei de grootste hits ooit, live in Pietermaai.
1: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
2: Ben je op zoek naar een makelaar die bekend staat om zijn grote bereik en succesvolle verkoopresultaten? Dan ben je bij Remax Bombini aan het juiste adres. Wij zorgen dat jouw woning de aandacht krijgt die het verdient. Zowel online als offline en binnen ons uitgebreide netwerk van potentiële kopers. En jij? Jij hoeft je nergens zorgen over te maken. Van bezichtiging tot overdracht, wij regelen het allemaal. Bezoek ons op realestate-curaçao.com.
3: Remax Bombini. Jouw partner in zorgeloos verkopen.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10:30.
5: Er vindt nog overleg plaats over bouwplannen Westwerf. Goedemorgen. De investeerder van het Westwerf bouwplan is nog in onderhandeling met het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. Het doel van deze gesprekken is ervoor zorgen dat het project voldoet aan alle geldende regels en voorschriften. Dat meldt Humberto de Castro van het havenbedrijf Curaçao Ports Authority vandaag in het AD. De krant vroeg de Castro om een reactie op de kritiek van de Monumentenraad Curaçao, die veel bezwaren heeft tegen de bouwplannen. De raad is bang dat bij de bouw allerlei regels en voorschriften zullen worden overschreden. De Castro benadrukt dat het hoofddoel van de bouwplannen de heropleving van het stadscentrum is. Onderwijsvakbond Doen behoudt haar hoop op een positieve uitspraak na een tussenvonnis van de rechter gisteren. De vakbond is eerder dit jaar naar de rechter gestapt omdat de overheid volgens hen docenten achterstelt. Zo hebben leerkrachten in augustus 2024 geen loontreden ontvangen, terwijl ze daar volgens Doen wel recht op hebben. In het tussenvonnis heeft de rechter nu besloten om de ambtenaren rechter erbij te betrekken, omdat Doen zowel ambtenaren vertegenwoordigt als docenten bij bijzondere schoolbesturen, de zogenaamde gelijkgestelden. De zaak wordt daarom later behandeld. Doen zegt nog steeds veel geloof in een positieve uitkomst te hebben. En tot zover, meer hierover en ander nieuws via de website paradisefm.cw.
6: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
7: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
8: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
9: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
10: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy, alles hebben we makkelijk online besteld en voordelig uit Nederland laten bezorgen via centcaribe.nl.
11: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
4: This is Paradise FM. Jeremy Kesseler.
12: Zeg, wat vind je eigenlijk van lekkere ethische muziek? Ben je er klaar voor?

drie meteen de Paradise FM. Robert Palmer en Mercy, Mercy. Zondagochtend liep ik door de binnenstad. Maakte ik een stop bij Myra's Kitchen voor een ontbijtje. En het lekkere daar is altijd dat de service ook zo goed is. Ze staan vandaag centraal in de muziekquiz. Over 10 minuten is er weer een lekker diner.

0: zie mezelf op deze muziek van Juanes. In één keer mijn auto van binnen stofzuigen, omdat het zo relaxed aanvoelt. En ik dat echt zo'n klusje vind waar ik zelf ook relaxed van word. Nee, ik kom niet nou jouw auto stofzuigen. Nee, zeker niet. Die van mij is al een bende genoeg. Maar ja, wat de muziek allemaal los kan maken, hè?
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Allee, er is weer een lekker diner voor twee te winnen bij Paradise FM. Het is tijd om het fragment te laten horen waardoor jij kunt raden en mee kunt spelen en mee dingen na dat diner voor twee. Vandaag bij Myra's Kitchen. Let op, let op, let op. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Het fragment vandaag is ultra kort. Dus je moet wel heel scherp zijn. Ik laat hem maar één keer horen. Daar komt hij dan.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Dat klinkt als een oude plaat. Tunke, tunke, tunke, tunke. Herken jij die pianomelodie? 675-1031. Paradise FM is bereikbaar via WhatsApp. Voor het goede antwoord win dat diner voor twee bij Marvis Kitchen vandaag in de muziekquiz. En hier is weer zo'n goede plaat. Dit is Toto op Paradise.
2: Allemaal

0: Maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
1: Met Centu betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar centu.io.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
4: Bij Mundo Mio ontdek je de meest verfijne woonaccessoires en meubels van het eiland. Stijlvol, tijdloos en met zorg geselecteerd. Voor een interieur dat klasse uitstraalt en past bij jou. Welkom in mijn wereld.
5: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamer.

0: 12 uur. Mijn naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. Karma Bee Educatie breidt haar aanbod uit met een gratis lespakket bij de film Tenne Corsu Limpi. Dit lesmateriaal is bedoeld voor groep 7 en 8 en gaat over milieuvervuiling. Leerlingen leren nadenken over afval en hun rol in het beschermen van de natuur. De film toont kinderen die volwassenen ter verantwoording roepen in een fantasiewereld. Leerkrachten kunnen het materiaal eenvoudig downloaden. Bij een mijnexplosie in Colombia zijn gisteren 9 doden gevallen en 6 werkers konden worden gered. De ontploffing vond plaats in een legale mijn in Sutatausa. Dat ligt op 65 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bogota. In dit gebied zijn veel illegale mijnen. Dit jaar zijn er al meer dan 20 slachtoffers gevallen bij mijnongelukken daar. Dan nog internationaal nieuws. Medische teams bereiden zich voor op de evacuatie van 3 zieke opvarenden van het cruiseschip Hondius naar Nederland. 1 opvarende is Nederlands. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat de 3 besmet zijn met het Hantavirus, maar in stabiele toestand verkeren. Ze ontvangen noodzakelijke zorg in Nederland. Eerder is een Britse opvarende naar Zuid-Afrika gebracht voor intensieve zorg. In België zijn 5 Nederlanders en een Belg aangehouden na de vondst van 208 kilogram cocaïne in een loods. De politie in Antwerpen kreeg een tip over verdachte activiteiten op een bedrijventerrein. Tijdens een zoekactie werden de verdachten gearresteerd en loopt een onderzoek naar hun betrokkenheid bij drugsmokkel. De cocaïne is in beslag genomen. Donald Pols vertrekt als directeur bij Milieudefensie en begint op 1 juni als directeur duurzaamheid bij Tata Steel in IJmuiden. Milieudefensie heeft per direct afscheid van hem genomen en zegt geen begrip te hebben voor zijn keuze. Pols was sinds 2015 algemeen directeur en leidde de klimaatzaak tegen Shell. Jessica Maan neemt tijdelijk zijn taken waar. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermij, direct aan de oceaan, ligt Restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
2: Curaçao Rendezvous 2026, van 2 tot en met 8 mei. Zeilschepen uit Latijns-Amerika vullen onze haven met een geweldige sfeer op de werven van Otrabanda. Vol muziek en sfeer. Ook de Marine Village is aanwezig met haar activiteiten. Geniet 's avonds op het Brionplein van het Luchtmachtorkest, Shirma Rouse en onze beste lokale bands. Zondagmiddag, spectaculaire marine show in de haven. Zondagavond, Wilfrido Vargas en zijn orkest op het Brionplein. Volg ons op social media, Villas Curaçao. En beleef een geweldige Villas 2026 met ons. Curaçao Sail Rendezvous 2026. Nostra Topa.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
4: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service.

0: vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu, Jeremy Kesseler.
2: Ik lijk wel bijna Stichting Doe een Wens met Terrence Trent D'Arby.

The Family Affair naar Terrence Trent D'Arby en Wishing Well. Een paar grote namen zo na 11 uur en ik draai die maar al te graag voor je hier op 103.1. Maar binnen 10 minuten nog zo'n immens grote artieste. Nou ja, eerst stond ze achter grote artiesten en wist zich een weg te banen door al die wirwar onstage naar de grote spotlights. Binnen 10 minuutjes hoor je hier een geheim onthuld worden in de beroemde bekentenis.

0: Sam Smith op Paradise FM. Waar ben je eigenlijk? Blijf bij ons. Je muziek is zo fijn, zo lekker, zo emotiedragend.
1: De beroemde bekentenis. Welk geheim wordt er vandaag onthuld?
0: Paradise FM staat stil bij een grote artieste die begin jaren 80 al achter de schermen speelde met grote namen, nog voor haar eigen doorbraak. Ik heb het over Sheila E., die letterlijk opgroeide tussen muzikanten. Haar vader was percussionist en voor haar was een podium geen droom, maar ja, een tweede thuis. Toch is er altijd dat ene moment dat alles verandert, waarop je voelt, dit is het. En precies daarin neemt ze je mee in de beroemde bekentenis. Luister goed.
1: Wordt er vandaag onthuld?
0: Paradise FM staat stil bij een grote artieste die begin jaren 80 al achter de schermen speelde met grote namen, nog voor haar eigen doorbraak. Ik heb het over Sheila E., die letterlijk opgroeide tussen muzikanten. Haar vader was percussionist en voor haar was een podium geen droom, maar ja, een tweede thuis.

Die bleven daar niet bij. Ze groeiden door tot een artiest die later samenwerkte met Prince en wereldwijd doorbrak met The Glamorous Life. Wat een plaat. De keuze die ze die avond maakten bij die invalbeurt in haar vaders show. De overtuiging die Sheila E. had van binnenuit. Nou, dat bleek het begin van iets groots te zijn. Op Paradise FM hoor je die doorbraakhit van haar Glamorous Life. Dit is Sheila E.

Zo, schud al die luiheid even van je af na Maroon 5. Never gonna leave this bed. Het is heerlijk, maar het is toch al dinsdagochtend. Ja, bijna 11:30. Een tijd voor het nieuws vanaf je eigen eiland. Dus hup, een beetje energie erin en actie. En zometeen meer goede muziek hier.

0: Voor het dagelijkse verkeer en files hier en daar is een goede motorolie ideaal. Hiervoor is Shell Helix semi-synthetisch en Shell Helix Ultra Full synthetisch ontwikkeld. Zelfs voor de zware vrachtwagens en machines heeft Shell zorg gedragen. Hiervoor is de Shell Rimula R5 semi-synthetisch en de Shell Rimula R6 full synthetisch ontworpen. Speciaal gemaakt voor de motoren van tegenwoordig.
1: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
2: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixth Rent-A-Car.
3: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
4: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
5: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam.

0: half twaalf.
1: Er vindt nog overleg plaats over bouwplannen Westwerf. Hoi, goedemorgen. De investeerder van het Westwerf bouwplan is nog in onderhandeling met het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. Het doel van deze gesprekken is ervoor zorgen dat het project voldoet aan alle geldende regels en voorschriften. Dat meldt Humberto de Castro van het havenbedrijf Curaçao Port Authority vandaag in het AD. De krant vroeg de Castro om een reactie op de kritiek van de Monumentenraad Curaçao, die veel bezwaren heeft tegen de bouwplannen. De raad is bang dat bij de bouw allerlei regels en voorschriften zullen worden overschreden. De Castro benadrukt dat het hoofddoel van de bouwplannen de heropleving van het stadscentrum is. Onderwijsvakbond Doen behoudt haar hoop op een positieve uitspraak na een tussenvonnis van de rechter gisteren. De vakbond is eerder dit jaar naar de rechter gestapt omdat de overheid volgens hen docenten achterstelt. Zo hebben leerkrachten in augustus 2024 geen loontreden ontvangen, terwijl ze daar volgens Doen wel recht op hebben. In het tussenvonnis heeft de rechter nu besloten om de ambtenaren rechter erbij te betrekken, omdat Doen zowel ambtenaren vertegenwoordigt als docenten bij bijzondere schoolbesturen, de zogenaamde gelijkgestelden. De zaak wordt daarom later behandeld. Doen zegt nog steeds veel geloof in een positieve uitkomst te hebben. En tot zover meer hierover en ander nieuws via de website paradisefm.cw.

0: Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compaleon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81
1: Heavy Mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
1: Dit is Paradise FM.
4: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu, Jeremy Kesseler.
5: Op deze diverse dinsdag met een diversiteit aan muziek.
4: Paradise FM. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me, and we're gonna sing it together tonight. Come on.

Ik liep door de Esperamos, gangpad 4. Heading for a fall, nog in mijn hoofd vaarikon deals. En ik dacht, ja, dit is geen metafoor meer. Dit is een waarschuwing, dat moet wel. Nou, wat bleek, mijn slippen hard achter zo'n onschuldig krat. En ineens zie ik mijn hele leven in slow motion voorbij flitsen. Maar eigenlijk vooral de aanbiedingen van deze week. Ik zie mezelf wankelen, armen alle kanten op. Het was een beetje een moderne dans die helemaal niemand had besteld. En precies op dat moment kijkt een kind mij aan. Niet bezorgd, maar meer met een blik van... Doe het! Val! Want hier heb ik de hele dag op gewacht. Daar was ik hem heel dankbaar voor. Allemaal overleefd, boodschappen goed gelukt. Kom maar graag bij de Esperamos, fijne zaak. En het verhaal is weer rond naar Viacom Deals. Met Nelly vertalen we onderweg op Paradise FM met Try. En dit zijn de Brothers.

0: Die gekke oude pa van mij, die zong dit altijd uit volle borst mee. Fantastisch. Roy Orbison. Wat een hit.
1: Het Mango Moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: De pen de vrije hand. Richting 12 uur op deze dinsdag. Richting het broodje Pepijn Bier en Broodspot. Die weer voor je klaarstaat. Het is tijd voor een lekkere mango die klaar ligt op het aanrecht. Lekker fel oranje is die. Net iets te rijp om nog netjes te snijden. Ik stop het mes erin en meteen loopt het sap dan langs de vingers. Het is lekker plakkerig, zoet. Eigenlijk precies zoals het hoort. Je snijdt geen blokjes, je schept, je proeft. Je maakt er een klein rommeltje van. Dit is geen lunch die je netjes eet. Dit is happen, likken, lachen op het overal. Want het zit echt overal, hè? Behalve waar het moet. Nou, buiten hoor je de dag doorgaan, maar hier stopt alles even. 1 mango, 0 regels. En terwijl je nog een stuk pakt dat eigenlijk net te groot is, weet je, dit is geen pauze. Dit is genieten. Zonder excuus. Geniet van je lunch.

0: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
3: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
4: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Karma Bi-educatie breidt haar aanbod uit met een gratis lespakket bij de film Tenekorsu Limpi. Dit lesmateriaal is bedoeld voor groep 7 en 8 en gaat over milieuvervuiling. Leerlingen leren nadenken over afval en hun rol in het beschermen van de natuur. De film toont kinderen die volwassenen ter verantwoording roepen in een fantasiewereld. Leerkrachten kunnen het materiaal eenvoudig downloaden. Bij een mijnexplosie in Colombia zijn gisteren 9 doden gevallen en 6 werkers konden worden gered. De ontploffing vond plaats in een legale mijn in Sutatausa. Dat ligt op 65 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bogota. In dit gebied zijn veel illegale mijnen. Dit jaar zijn er al meer dan 20 slachtoffers gevallen bij mijnongelukken daar. Dan nog internationaal nieuws. De Amerikaanse generaals Kane en Hegseth hebben verklaard dat de recente aanvallen van Iran en de Verenigde Staten geen schending zijn van het staakt het vuren. De Verenigde Staten hervatten geen gevechtsoperaties. De Verenigde Arabische Emiraten melden nieuwe Iraanse aanvallen en onderscheppen drones en raketten. De VS blijft schepen begeleiden in de straat van Hormuz. Medische teams bereiden zich voor op de evacuatie van 3 zieke opvarenden van het cruiseschip Hondius naar Nederland. 1 opvarende is Nederlands. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat de 3 besmet zijn met het hantavirus, maar in stabiele toestand verkeren. Ze ontvangen noodzakelijke zorg in Nederland. Eerder is een Britse opvarende naar Zuid-Afrika gebracht voor intensieve zorg. In België zijn 5 Nederlanders en een Belg aangehouden na de vondst van 208 kilogram cocaïne in een loods. De politie in Antwerpen kreeg een tip over verdachte activiteit op een bedrijventerrein. Tijdens een zoekactie werden de verdachten gearresteerd. Er loopt een onderzoek naar hun betrokkenheid bij drugsmokkel. De cocaïne is in beslag genomen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Quatre vents.
2: Dat is Frans, 80.
1: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
1: Nee, restaurant Quatre vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
1: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre vents. 4 wijnen.
1: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer?
1: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Quatre vents.
1: Exactement.
3: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
4: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
6: En die zegt een oprecht goede dinsdagmiddag.

0: Lou Rolls, schitterende stem. You'll never find another love like mine.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, mocht je nu naar de tank rijden, dan ben je dus te laat. Hè? De benzineprijs is net omhoog gegaan naar 2,50 gulden. En diesel is nog duurder. Vandaag de quote van de dag gaat over mensen die hun huisdier laten opzetten na het overlijden van dat huisdier. Zo rond 20 minuten voor 1 nemen we natuurlijk het lokale nieuws door. Dat doe ik met Vanessa Werkhoven. Ik vertel je vandaag weer wat over mijn ervaringen met elektrisch rijden en hoeveel dat nou in de kosten scheelt. We hebben de spotlights en we gaan naar een jaar. Welk jaar is dat?
2: 2013.
0: Ah, daar voel ik wel wat leuke hits uitkomen. Het is bijna 10 minuten over 12, dus doen we dit.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: Een oprecht goedemiddag voor jou, Mark Kampers.
3: Een hele goede middag, Pepijn.
0: Hier is het inmiddels treurnis aan de pomp. Die prijzen zijn niet vergelijkbaar. Nederland zou heel blij zijn als benzine 2,50 gulden of 2,50 XCG zou kosten. Maar ja, in Nederland is die prijs ook weer omhoog gegaan. Het is natuurlijk gewoon wereldwijd een beetje ellende aan de pomp.
3: Ja, en inmiddels zitten we echt aan een heel erg hoog bedrag. Je betaalt namelijk op dit moment 2,64 euro... voor een liter euro 95. En dat is de hoogste prijs sinds het begin van de metingen. Dat komt allemaal natuurlijk door de onrust in het Midden-Oosten. Maar goed, we hadden ergens wel gehoopt dat die prijzen een beetje zouden gaan dalen. Maar dat zit er dus voorlopig niet in.
0: Dit is een record dus?
3: Eigenlijk kunnen we spreken van een record, ja.
0: Niet in positieve zin, maar goed, het is wel een recordprijs. Hey, ik las net dat die mensen die op dat cruiseschip, die onfortuinlijke mensen moet ik eigenlijk zeggen, die op dat cruiseschip zitten, die worden klaargemaakt voor evacuatie naar Nederland. 3 zieke opvarenden zijn dat.
3: Ja, precies. Het gaat om 3 mensen. Die zijn op dit moment natuurlijk. Die hebben te maken met dat ze heel erg ziek zijn. En 1 van die 3 mensen is een Nederlander. En er wordt nu alles voor gezorgd dat deze mensen straks ook zo snel mogelijk van het schip af kunnen. Het is natuurlijk een bizar verhaal. Het gaat dus over het Hantavirus. En nu blijkt ook dat het van mens op mens is overgebracht. En dat schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië.
0: Ja, het virus wordt normaal gesproken, dat zeiden medisch specialisten gisteren ook in de Telegraaf, worden normaal gesproken overgedragen via de uitwerpselen van knaagdieren, zoals muizen en ratten. De WHO gaat ervan uit dat de variant die aan boord is gekomen het anders virus is en dat zou zich hebben verspreid in Latijns-Amerika. En de WHO denkt dus, in tegenstelling tot die specialisten, dat het deze keer mogelijk van mens tot mens is verspreid. Wat natuurlijk best beangstigend is.
3: Nou, dat is zeker beangstigend, want ik hoop niet dat we straks weer een soort nieuwe coronavirus hebben natuurlijk.
0: Ik denk dat niet direct zo'n vaart zal lopen. Wat ik wel interessant vind, van die 3 passagiers die dus naar Nederland worden geëvacueerd, daarvan heeft er 1 de Nederlandse nationaliteit. Is bekend waar de anderen vandaan komen?
3: Nee, dat is nog onbekend op dit moment. Dat weet ik niet.
0: Oké. Dan iets heel anders eigenlijk. Iets vreselijk deprimerends. Je stuurde mij dit bericht en ik was oprecht verbaasd. Een paar jaar geleden had ik dit ook niet voor mogelijk gehouden, maar door steeds meer agressie tegen, let op, supermarktpersoneel. De mensen, de vakkenvullers, de mensen die daar in zo'n jasje rondlopen, heeft Albert Heijn besloten om gebruik te gaan maken van bodycams. Mijn god.
3: Ja, ja. Ja, in navolging van de BOA's zou je kunnen zeggen. Want die hebben ook een bodycam en ook het personeel van de NS in de treinen. Ja, de laatste tijd hebben mensen in ons land echt een korter lontje gekregen. En heel veel jong personeel wat er tegenwoordig staat heeft te maken met agressie. Dus nu heeft Albert Heijn besloten om gebruik te gaan maken van bodycams. Dan wordt dus alles vastgelegd. Dus ook als iemand over de scheef gaat. Ja, ik vind het bizar. Ik vind het echt heel ver gaan, moet ik eerlijk bekennen. En het heeft vaak ook met frustratie te maken. Hè? Want we moeten tegenwoordig allemaal naar die zelfscankassa's. Tegenwoordig heb je bijna niet meer van die bemande kassa's.
0: Oh nee?
3: Ja, en dat zorgt soms ook voor... Nee, dat heb je bijna niet meer in Nederland. En dat zorgt eigenlijk ook voor frustratie bij mensen. En soms denk ik wel eens van ja... Volgens mij kunnen we er ook op een normale manier gewoon iemand op wijzen dat het gedrag dat iemand vertoont niet heel normaal is. Maar goed, het moet tegenwoordig allemaal vastgelegd worden.
0: Ja, ik vind het beangstigend. Maar nu je dat zegt met die zelfs scankassa's. Daar zijn wel eerder problemen geweest. Recent kwam een hoogleraar in het nieuws die echt onbedoeld verkeerd had gescand. En die toen een ontzegging kreeg. Die mocht niet meer, een maand of een half jaar, even uit mijn hoofd, mocht hij niet meer de supermarkt in.
3: Oh jeetje, ja.
0: Dus
3: maar
0: die zelfscankassa's, of tenminste gewoon, hey, je scant zelf, je gaat naar een dingetje toe, je rekent af, er is geen cashier meer. Ja, dat leidt tot allerlei problemen en natuurlijk ook uiteindelijk tot fraude.
3: Ja, inderdaad. Maar en het gebeurt ook heel veel en daardoor wordt de laatste tijd ook veel meer gecontroleerd van die steekproeven, zeg maar. Want er werd ook gewoon te veel gejat. Het gebeurde zelfs bij de Action, kom op Pepijn, daar kost alles helemaal niks en daar werd ook gejat. Maar goed, dat mensen in Nederland een korte lunch hebben gekregen, dat is wel duidelijk. En jullie doen gewoon een beetje tranquilo, toch, daar op het eiland?
0: We hebben gewoon cashiers. Ik denk dat hier niemand aan een zelfscankassa begint. Ook omdat men bang is voor wat je dan noemt lekkage. Ja.
3: Lekkage?
0: Ja, dus dat mensen dingen meenemen. Dat is een supermarktterm. Lekkage heb ik ooit lang geleden geleerd. Hey, tot slot, kort. De dodenherdenking ging eigenlijk goed. Er was één idioot die begon te schreeuwen. Maar voor de rest verliep dat gisteren gelukkig ordentelijk.
3: Ja, er zijn ook wel meerdere aanhoudingen verricht. Hè. Dat waren allemaal pro-Palestina-demonstranten. Maar daar hebben we gelukkig niet zo heel veel van meegekregen. Ja, op tv hoorde hij ergens in de verte wel een klein iemand die aan het schreeuwen was.
0: Ja.
3: Maar goed, dat heeft gelukkig niet de overhand gehad. Maar goed, we houden altijd wel ons hart vast natuurlijk. Wat krijgen we nu weer voor ons kiezen? Maar gelukkig is het allemaal rustig gebleven.
0: Wij spreken elkaar morgen weer. Tot dan.
3: Tot morgen.
1: De beste 80's, 90's en zeros.

0: UB40. Here I am. Kom en take me. Ik heb een soort van feel-good nieuws. De Rolling Stones komen met een nieuw studioalbum. Ze hebben een nieuw studioalbum aangekondigd. Foreign Tongues, vreemde tongen. Het album komt op 10 juli uit, bijna 3 jaar na de lancering van hun vorige album. En dat album heette Hackney Diamonds.
1: Soms briljant, filosofisch of totaal ontspoord. Maar altijd iets dat je moet hebben gehoord. De quote van de dag.
0: Het overlijden van een huisdier betekent voor steeds meer baasjes niet langer een definitief afscheid. In Nederland groeit de populariteit van het laten opzetten van overleden dieren. Soms zelfs met opvallende extra's zoals geluidseffecten of lichtgevende ogen. Preparateur Daphne Plugers uit Nijmegen, recent gekroond tot Nederlands kampioen taxidermie, ziet de vraag toenemen. Ze combineert haar creatieve achtergrond met haar liefde voor dieren en maakt inmiddels van overleden huisdieren een tastbare herinnering. Zoals ze zelf zegt, ik maak een soort eerbetoon. Het proces vraagt trouwens om uiterste precisie. Met ijzerdraad en peurschuim wordt het lichaam opnieuw gevormd, terwijl in de kop met klei elk detail zorgvuldig wordt nagebootst. Volgens Plugers draait het om herkenning. Het is een eerbetoon. Baasjes willen bijvoorbeeld een oortje kenmerken, scheef laten staan of vragen om een bepaalde oogopslag. Opvallend is dat sommige eigenaren hun dier ook cosmetisch laten aanpassen. Dan maken we de grijze snuit wat jonger en de heupen minder ingezakt, zodat een vitalere uitstraling ontstaat. Ook persoonlijke wensen komen voorbij, zoals kleding of een extra zachte vacht. Al waarschuwt Plugers, dat laatste, die extra zachte vacht, dat raad ik altijd af, want dan breken de haren of worden ze vettig. De trend kreeg een impuls na een televisieoptreden van de Meilandjes, waarna de aanvragen zichtbaar toenamen. Jaarlijks worden inmiddels tientallen honden, katten en kleine dieren geprepareerd. De kosten lopen uiteen van zo'n 1000 euro voor een konijn tot enkele duizenden euro's voor grotere honden. Voor een goed resultaat is snelheid cruciaal. Een overleden dier moet bij voorkeur binnen een dag worden ingevroren. Daarna volgt een langdurig proces van onder meer looien, waardoor het maanden kan duren voordat het dier terugkeert naar de eigenaar. En soms gaan de wensen nog een stap verder. Als mensen aankomen met speakers die blaf- of miauwgeluid laten horen, dan kunnen we die inbouwen. En er zijn ook wel eens aanvragen voor lichtgevende ogen voorbijgekomen. De quote van de dag is van de dierenpreparateur: als mensen aankomen met speakers die blaf- of miauwgeluiden laten horen, kunnen we die inbouwen. En ik dacht meteen aan me, and you, and a dog. Nee, Boo van Lobo, hier bij Paradise FM.

0: paradisefm.cw.
1: Sao Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
3: Natuurlijk.
4: Dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete.

0: nieuws van half 1.
1: Veel mensen naar Otrobanda om zeilschepen te bewonderen tijdens Velas Curaçao. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Heel veel mensen zijn afgelopen weekend naar Otrobanda gegaan om de vele bijzondere zeilschepen te bewonderen die in de Sint-Annabij liggen in het kader van Velas Curaçao Rendezvous 2026. De historische tallships uit Spanje, Peru, Colombia en Uruguay zijn heel mooi om te bekijken overdag, maar zien er vooral 's nachts prachtig uitgelicht uit. Bezoekers kregen de kans om de schepen van dichtbij te bekijken en meer te leren over hun geschiedenis. Ook trokken de gratis concerten op het Brionplein veel mensen. Daarbij traden zowel lokale artiesten op als de bekende Wilfrido Vargas, die wordt gezien als de peetvader van de Dominicaanse merengue. De meeste schepen zijn nog tot en met 8 mei te bewonderen. En de internationale energiecrisis en de aanhoudende stijging van brandstofprijzen hebben een directe impact op de gemeenschap van Curaçao. Vakbond Sinusta ziet dat deze situatie veel taxichauffeurs onder ernstige financiële druk zet. De vakbond steunt de beslissing van de overheid om kwetsbare groepen en sectoren te ondersteunen, maar betreurt het dat de taxisector tot nu toe niet expliciet is opgenomen in deze maatregelen en subsidies. Vorige week maakte de regering bekend dat de autobusbedrijf ABC subsidie krijgt om een stijging van de buskaartjes te voorkomen. Ook chauffeurs van kleine bussen worden geholpen met een gereduceerd tarief voor brandstof. De taxis willen hier ook in worden meegenomen. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
3: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
2: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
3: Precies! En betaald met mijn Funmiles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
4: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
5: Curaçao Rendezvous 2026. Van 2 tot en met 8 mei. Zeilschepen uit Latijns-Amerika vullen onze haven met een geweldige sfeer op de werven van Otrobanda. Vol muziek en sfeer. Ook de Marine Village is aanwezig met haar activiteiten. Geniet 's avonds op het Brionplein van het Luchtmachtorkest, Shirma Rouse en onze beste lokale bands. Zondagmiddag, spectaculaire marine show in de haven. Zondagavond, Wilfrido Vargas en zijn orkest op het Brionplein. Volg ons op social media, Velas Curaçao. En beleef een geweldige Velas 2026 met ons. Curaçao Sail Rendezvous 2026. Nosta Topa.
6: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag, uit van de bord. En nu Pepijn Bier en Broodspot.
7: En die zegt een oprecht goede

0: Groenart met Never Can Say Goodbye. En dat hoeft nog lang niet.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Want ik ben er tot 2 uur. En daarna Marissa. En daarna Vanessa. En zo gaan we vrolijk 24 uur per dag door hier bij Paradise FM. Zometeen gaan we in het tweede uur van dit programma natuurlijk weer naar een jaar. We hebben ook de spotlights. Adele is vandaag jarig. Maar we gaan ook naar
2: 2013.
0: Nou, dan zeg ik Pharrell Williams. Dat was wel zijn jaar. Hij werkte mee aan 2 mega-hits. Die ga je straks horen. En natuurlijk neem ik nog even met je de voordelen van elektrisch rijden door. Dat zou ik gisteren doen, maar dat kwam er uiteindelijk door de dodenherdenking niet meer van. En we spelen natuurlijk de enige echte muziekquiz. Gaat vandaag om een heerlijk diner voor 2 bij Mayra's Kitchen. Maar nu eerst.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Heb jij slim getankt?
3: Je bedoelt voortankt.
0: Ja, heb jij gisteren nog wel je tankje volgegooid?
3: Nou, dat had ik al gedaan. Dat had ik van het weekend al gedaan. Dus, maar ik heb niet gisteren alsnog er extra bij gegooid.
0: Nee.
3: Had ik moeten doen, hè?
0: Nou ja, dat weet ik niet. Ik weet niet hoeveel er in jouw tank kan. Mijn vorige auto had een tank van 80 liter. Dus daar kon wel, die was ook wel dorstig. Daar kon ook wel wat in.
3: Een goede voorraad. Nou, die van mij die zit nog redelijk vol. Ik maak me daar ook niet zo'n zorgen over, hoor. Maar ja, goed, misschien ga ik...
0: Jij tankt altijd voor 50 gulden.
3: Ja, exact. Ja. Het is heel grappig. Dat gaat iedere keer goed.
0: Ja. Maar goed, het zal je niet ontgaan zijn. Hè. De benzine is dus per heden 2,50 gulden. Iets heel anders, opmerkelijk nieuws eigenlijk wel. Een verdachte van drugsmokkel wordt niet opgesloten vanwege zijn medische toestand. Ondanks betrokkenheid bij drugsmokkel via Hato. Dat meldt de ochtendkrant De Extra. De meneer stond terecht voor het uitvoeren van 5 kilo cocaïne richting Brussel in september vorig jaar. Hij zou 11.000 euro krijgen en daarna zou hij doorreizen naar Nederland. Tijdens een controle gaf de man zelf aan dat hij de drugs op zijn lichaam droeg. Dat was misschien niet zo handig. De verdachte verklaarde dat hij de smokkel pleegde vanwege zijn gezondheid. Dat was een bericht dat toen alle kranten haalde. Hij ondergaat namelijk al jaren dialyse en staat op een wachtlijst voor een niertransplantatie. Ik wist dat ik fout zat, maar ik wilde mijn gezondheid verbeteren, verklaarde hij. Volgens het gerecht is detentie niet mogelijk, omdat er geen adequate zorg beschikbaar is voor zijn medische situatie. Oftewel, hij kan niet gedialyseerd worden in de gevangenis.
3: Ja, precies. Dat is de reden. Oké, ja. Nou ja, goed. Als ik dit dan hoor, dan heb ik heb meteen dan met zo iemand te doen. Dan denk ik, ja, het zou toch zomaar ook kunnen dat je inderdaad zo...
0: Wanhopig.
3: Meer, ja, wanhopig ben. Niet meer weet waar je heen moet met de situatie. En denk, nou ja, dit is de enige optie. Ik vind het echt wel een beetje verdrietig verhaal.
0: De eindexamens zijn begonnen. Zijn jouw kinderen al in die leeftijd?
3: Nee. Ik heb er één die is al lang al aan het werk. Hè? Die heeft al lang examen
0: gedaan.
3: Ik heb de fase al gehad als moeder, maar we gaan er nog een keer in. Dus nee, die zijn nog niet zo ver. Eentje nog lang niet en de ander nog niet.
0: Nee, die van mij ook nog niet. Die is vandaag trouwens jarig. De oudste is 10 geworden. Boele, Pabien, mocht je maar horen. De examenperiode voor het voortgezet onderwijs op Curaçao is maandag officieel begonnen. In totaal doen 658 leerlingen op HAVO-VWO-niveau en 1173 leerlingen op VSBO-niveau eindexamen.
3: Ja, ik wou zeggen gefeliciteerd, maar nog niet. Nee, succes.
0: Sterkte, ja.
3: Laten we beginnen met succes. Ja, zet hem op. You got this.
0: Niet alle examens zijn hetzelfde als in Nederland. Trouwens, je hebt natuurlijk vakken zoals Papia Mens en delen van de Nederlandse geschiedenis en informatica. Die worden op Curaçao lokaal aangepast, zodat ze beter passen bij de situatie op het eiland. Spreken jouw kinderen eigenlijk vloeiend Papia Mens? Of is dat voor hun ook zo'n moetje?
3: Nee hoor, die spreken vloeiend Papia Mens. Tenminste, vooral mijn zoon, want die heeft... mijn kids zijn begonnen op een school waar alleen maar Papia Mens werd gesproken. Ah. Dus die hebben dat in de basis gewoon hartstikke goed geleerd. Mina was toen 4, nou ja, die sprak vloeiend. Hè? En Mees ook. En Mees heeft dat, eigenlijk is hij dat altijd blijven doen. En mijn dochter die is iets voorzichtiger. lastiger daarin. Maar die spreekt het ook hartstikke goed. Dus het zijn echt wat dat betreft Judy Corso.
0: Ja, ik merk bij mijn kinderen, ook hier geboren en getogen, dat ze het bijna niet spreken. Maar dat ze het ook onderling, die kinderen, niet spreken. Ze spreken allemaal, ongeacht de afkomst, of ze nou hier vandaan komen of uit Colombia of whatever. Ze spreken allemaal Engels tegenwoordig.
3: Ja, dat klopt, ja. Ja, ik zie bij mijn kids echt een combinatie, zeg maar. Hè. En dan vooral bij de jongens, die spreken toch meest met zijn vrienden onderling heel veel papiaments eigenlijk. Ja.
0: Dan nog een opmerkelijke zaak. Twee mannen van 27 en 31 jaar zijn niet verschenen bij de behandeling van hun strafzaak. Het gaat om een zaak, sorry dat ik moet lachen, rond het bezit van 5 ons marihuana in een voertuig. Daar zaten ze dus mee in de auto. En ze werden betrapt omdat er een sterke wieklucht uit het voertuig kwam om 4 uur 's ochtends. De agenten reden rond tijdens een nachtelijke patrouille en dachten om 4 uur 's ochtends, wat ruik ik? Nou, daar ze roken. De man die daar stevig zaten te blowen en die dus ruim een halve kilo marihuana in zijn auto had zitten. Dat is een beetje veel voor eigen gebruik. Toen gingen ze de woning doorzoeken. Ze vonden nog een keer 520 gram marihuana in zijn kamer en 85 marihuana planten in de tuin.
3: Zo, dat was een flinke verzamelaar.
0: Ja, het was duidelijk wat de man zijn hobby was. Laten we het over culturele leuke dingen hebben. Het Curaçao Tribute Music Festival komt eraan. Dat is wel aardig. Dat zijn allemaal coverbands.
3: Ja, je hebt in Nederland heb je zo'n programma gehad met een televisieprogramma. Hè,
0: ja.
3: Met allemaal acts die dan een coverband, of tenminste een band coveren. Een wedstrijd. En daar zijn bepaalde hele goede winnaars uitgekomen. Zoals een dame die heel erg lijkt en klinkt als Donna Summer. En dan hebben we ook nog een Bruno Mars. Treasure heet die band, geloof ik. En Queen ook nog. Hè. Grote coverbands. En die komen allemaal naar Curaçao. In Putumay. Superleuk.
0: Donderdag 14 en vrijdag 15 mei aanstaande in de Nieuwstraat in Putumay. Er zijn 3 podia. Mr. Porter, Putumay Square en Mundo Bizarro. Die zijn gratis toegankelijk. En dan is er nog een premium podium. En dat is geloof ik 100 gulden per avond of zo.
3: Oké, ik vind dat heel slim. Weet je, want we hebben natuurlijk ook net Blue Seas gehad. Dat was helemaal gratis. En het is natuurlijk super tof dat we allemaal leuke gratis events kunnen meemaken hier. Maar ja, aan de andere kant moeten natuurlijk ook wel eens wat betaald en verdiend worden. Dus op deze manier kun je kiezen of je gaat voor de betaalde versie. En dan neem ik aan dat je wat grotere acts kunt zien. Of toch de gratis versie. Ja, leuk hoor, ik heb er onwijs veel zin in weer.
0: Het is vandaag 5 mei, hè? Bevrijdingsdag. Ik ben altijd blij dat mijn zoon op Bevrijdingsdag geboren is en niet op 4 mei, maar dat kwam goed. 5 mei dus. Dat wordt in Nederland uitgebreid gevierd. Mark Kampers vroeg mij van, doen jullie daar eigenlijk wat aan? En toen zei ik, nee, we hebben geen bevrijdingsfestivals.
3: Nee, in principe geen groot bevrijdingsfestival zoals we dat in Nederland kennen. Verschillende, hè, waar de artiesten van de ene naar de andere plek vliegen met een helikopter.
0: Precies.
3: Zodat ze overal kunnen staan. Dat hebben we niet. Maar we hebben wel sinds een paar jaar de Freedom Meals. En dat zijn, dat is een, eigenlijk moet je het zo voor je zien, in Otrobanda. Heb je gedekte tafels.
0: Oh.
3: En het is Otrobanda, hoe heet het? Even kijken hoor, dat kleine wijkje erbij. Hoe heet het ook alweer? Nou ben ik het weer even kwijt. Maar goed, maakt niet uit. Laten we zeggen, Otrobanda, daar staan allemaal tafels en daar kun je gewoon gratis een lekkere Freedom Meal krijgen. Een heerlijke Freedom Soep. En dan vervolgens liggen de kaartjes op tafel met bepaalde vragen. En dan kun je dus in gesprek gaan over met de mensen aan tafel over wat vrijheid voor jou betekent. Ik ben
0: Leuk.
3: Vorig jaar geweest. Het is een hartstikke mooi initiatief.
0: Hoe laat is dat?
3: Dat is vanaf 5 uur tot 8. En het is gewoon inlopen. Dus je kan, als jij om 5 uur of om 5:30 pas klaar bent, kun je ook lekker om 6 uur aanschuiven. Maakt niet uit. Er is ook muziek, et cetera. Ik ga zo meteen eventjes vanmiddag in mijn show even met Anja van Bergen bellen hierover wat we er precies van kunnen verwachten. Maar wees welkom en ga met elkaar in gesprek over vrijheid. Want we zijn er wel degelijk mee bezig, gelukkig op 5 mei hier.
0: Wij spreken elkaar morgen weer in alle vrijheid.
3: Helemaal goed.
1: '80s, '90s, and zeros.

moet je met je auto ook. Hè? Fats and Small, Turn Around hier bij Paradise FM. Ik had het beloofd, hè? We gaan het er even over hebben. Laten we het even hebben over iets wat voor iedereen op Curaçao belangrijk is. Hè? Wat kost het nou echt om van A naar B te komen? Per 5 mei, per vandaag, is de benzineprijs omhoog gegaan naar 2,50 per liter. En de stroomprijs van Aqua Electra is sinds 1 mei ook weer bijgesteld. Voor de meeste huishoudens betaal je nu 0,5861 per kilowatt. Net geen 59 cent. Met de nieuwe tarieven wordt het plaatje om elektrisch te gaan rijden. Hè? Ik heb een elektrische auto gekocht, je weet het, bij HCR. Wordt het plaatje nog interessanter. Neem een gemiddelde benzine-SUV. Die verbruikt zo'n 7,4 liter per 100 kilometer. Met de nieuwe prijs komt dat neer op 18,60 gulden per 100 kilometer. Een elektrische auto doet dat voor 10 gulden 55. Per 100 kilometer bespaar je dus ruim 8 gulden. Rij je 10.000 kilometer per jaar, hè, wat voor veel mensen hier op het eiland heel normaal is, dan loopt dat verschil al snel op tot zo'n 800 gulden. Gebaseerd op de huidige benzineprijs. En heb je een grote, wat dorstige SUV, die had ik, die makkelijk 11 of 12 liter per 100 kilometer verbruikt, dan kan de besparing oplopen tot wel 1950, zeg 2000 gulden per jaar. En dan hebben we het nog niet over onderhoud. Geen olie verversen, geen bougies vervangen, geen distributieriem, minder slijtage en ga zomaar door. Dus ja, elektrisch rijden voelt niet alleen anders. Je portemonnee merkt het duidelijk. En voor de goede orde, dit is gebaseerd op het feit dat je het gewoon oplaadt met Aqua Electra stroom. Ik heb niet een berekening gemaakt dat je zonnepanelen zou hebben. Want dan ben je nog goedkoper uit. We gaan richting het nieuws van 2 uur. Doen we met Holly Johnson, Americanos.

0: donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
1: Heb je het al gehoord van Rotem Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotem Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh, dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotem Huis en Rotem Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
4: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
5: Ik ben een klein resort aan het bouwen. Had dus veel materialen nodig uit het buitenland. Keukens, sanitair, ramen. Zeker in grote hoeveelheden is Sint-Caribe veel goedkoper. En je kunt bij verschillende leveranciers tegelijk bestellen. Kijk zelf op Sint-Caribe.nl.
6: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Karma Bi-educatie breidt haar aanbod uit met een gratis lespakket bij de film Tenekorsu Limpi. Dit lesmateriaal is bedoeld voor groep 7 en 8 en gaat over milieuvervuiling. Leerlingen leren nadenken over afval en hun rol in het beschermen van de natuur. De film toont kinderen die volwassenen ter verantwoording roepen in een fantasiewereld. Leerkrachten kunnen het materiaal eenvoudig downloaden. Bij een mijnexplosie in Colombia zijn gisteren 9 doden gevallen en 6 werkers konden worden gered. De ontploffing vond plaats in een legale mijn in Sutatausa. Dat ligt op 65 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bogota. In dit gebied zijn veel illegale mijnen. Dit jaar zijn er al meer dan 20 slachtoffers gevallen bij mijnongelukken daar. Dan nog internationaal nieuws. De Amerikaanse generaals Kane en Hegseth hebben verklaard dat de recente aanvallen van Iran en de Verenigde Staten geen schending zijn van het staakt het vuren. De Verenigde Staten hervatten geen gevechtsoperaties. De Verenigde Arabische Emiraten melden nieuwe Iraanse aanvallen en onderscheppen drones en raketten. De VS blijft schepen begeleiden in de straat van Hormuz. Medische teams bereiden zich voor op de evacuatie van 3 zieke opvarenden van het cruiseschip Hondius naar Nederland. 1 opvarende is Nederlands. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat de 3 besmet zijn met het Hantavirus, maar in stabiele toestand verkeren. Ze ontvangen noodzakelijke zorg in Nederland. Eerder is een Britse opvarende naar Zuid-Afrika gebracht voor intensieve zorg. In België zijn 5 Nederlanders en een Belg aangehouden na de vondst van 208 kilogram cocaïne in een loods. De politie in Antwerpen kreeg een tip over verdachte activiteit op een bedrijventerrein. Tijdens een zoekactie werden de verdachten gearresteerd. Er loopt een onderzoek naar hun betrokkenheid bij drugsmokkel. De cocaïne is in beslag genomen.
1: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Vanaf 1 mei start Ribeluga. Voor veel mensen op Curaçao is dit dé kans om hun verblijf te legaliseren. Maar je moet goed voorbereid zijn. Je moet kunnen aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. En je hebt documenten nodig. Een paspoort, geboorteakte, verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering. Zonder zorgverzekering geen vergunning. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
3: Je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit en

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle woord.
1: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
3: Craig David in de spotlights van die is jarig.

0: is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: Bijna 9 minuten over 1 in oprecht goede dinsdagmiddag. Straks gaan we nog de muziekquiz spelen. Krijgt het Feel Good nieuws nog te horen. Maar nu eerst...
0: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Laten we eens beginnen met Duran. Hun nummer The Reflex. Flex. Ik heb hem vorige week nog gedraaid. Bereikte nummer 1 in Groot-Brittannië en later dat jaar ook in Amerika. Maar op 5 mei stonden ze nummer 1 in Groot-Brittannië. Wie zijn er vandaag jarig? Nou, Craig David, je hoorde hem net. Hij is geboren 5 mei 1981. 45 jaar geworden. Hij had hits als Seven Days. En dit was eigenlijk wel zijn grootste. En ook meteen zijn doorbraak, hè, Walking Away. Daar brak hij echt wel wereldwijd mee door. De kracht van dat nummer zit eigenlijk in de eenvoud. Het gaat over afstand nemen van drama en van toxiciteit, giftigheid. Vooral binnen een relatie waarin je niet wordt gewaardeerd. Een boodschap die volgens Craig zelf voortkomt uit het idee om letterlijk weg te lopen van alles wat je tegenhoudt. In een interview gaf hij aan dat het perspectief komt van iemand die simpelweg genoeg heeft van gedoe. Tot op de dag van vandaag vertelt hij hoe trots hij is op dat nummer, omdat zoveel fans hem vertellen dat het hen heeft geholpen om moeilijke keuzes te maken en voor zichzelf te kiezen. Hij is momenteel weer volop in de spotlights dankzij zijn jubileumtour Born to Do It. En naast het muzikale succes gonst het van de geruchten. Na jaren waarin hij bewust single bleef en een periode volledig celibatair leefde om te herstellen van een oude liefde, vragen fans zich af of er inmiddels weer iemand in zijn leven is. Wat gebeurde er nog meer op deze dag? Nou, Reunited van Peaches and Herb. Die start een 4-weekse run op de nummer 1 in de Billboard Hot 100. En dat begon dus ook op 5 mei, maar dan in 1979. Het is de ultieme sorry-plaat, hè? Reunited. Een warme, hoopvolle ode aan twee geliefden die na een breuk beseffen dat ze niet zonder elkaar kunnen. Het nummer groeide uit tot een enorme hit. Meer dan 2 miljoen verkochte exemplaren. Hoewel het klinkt, Peaches and Herb, als een hecht duo, is de realiteit anders. Herb Fame, dat is echt zijn achternaam, bleef altijd dezelfde. Maar de rol van Peaches werd door de jaren heen door maar liefst 7 zangeressen ingevuld. Op deze opname horen we trouwens de bekendste, dat is Linda Green. Achter de schermen ontstond het iconische geluid deels spontaan. Er zat een studioband, dezelfde die op het nummer I Will Survive hoort, die improviseerde tijdens een koffiepauze een groovy baslijntje. De producers riepen meteen, doe je dat nog een keer? Maar dan in de studio voor dit nummer, voor Reunited. Dit jaar, 2026, toeren ze nog altijd. Hè? Herb en een inmiddels 83 jaar oude Herb trouwens, Herb Fame. En Peaches nummer 7, Wanda Tolson. Onder meer recent in Las Vegas.

0: Precious en Herb reunited. Fascinerend detail dus, hè, dat die Herb, die is er nog altijd. Herb Fame, 83. Maar we zijn inmiddels toe aan de zevende Peaches.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou, Chris Brown, die werd geboren op 5 mei 1989. Hij is 37 geworden en 38 jaar oud werd Adele. Die werd namelijk in 1988 geboren. En een van haar echte grote megahits is natuurlijk Rolling in the Deep. Daarmee zette ze zichzelf definitief op de wereldkaart. De wereldmuziekkaart dan, hè. Het nummer uitgebracht in 2010 is haar ultieme wraaklied. Geboren uit liefdesverdriet en pure woede. Aanleiding was een inmiddels ex die haar vertelde dat haar leven zonder hem saai en waardeloos zou zijn. Misschien niet de meest handige tekst. Opmerkelijk is hoe snel het nummer tot stand kwam. Adele schreef het samen met haar producer in slechts één middag, direct na het einde van die gezellige relatie. Zelf omschreef ze het als een dark, bluesy, gospel, disco tune. Jawel. Een unieke mix die wereldwijd aansloeg en haar 3 Grammy Awards opleverde, waaronder Record of the Year. Tijdens de opnames gebeurde trouwens iets bijzonders. Adele haalde noten die ze zelf nog nooit eerder had gezongen. Haar eigen reactie na de eerste take: was ik dat echt zelf? Ze blijft inmiddels onderwerp van gesprek. Ze zou in stilte opnieuw moeder zijn geworden. Nadat ze maanden uit de publiciteit verdween, ze miste zelfs de verjaardag van haar beste vriendin, omdat ze niet kon vliegen.

0: 2013.
1: Ja, 2013. De sfeer was gespannen, maar ook hoopvol. Economisch herstelde de wereld langzaam van de crisis. Maar er waren ook acute problemen, zoals de bankencrisis op Cyprus. Kostte 10 miljard euro. De Edward Snowden-onthullingen over massasurveillance door de NSA schokten de wereld en voedden discussies over de privacy. Je had de Boston Marathon-aanslag, 3 doden, 264 gewonden. Er was een tyfoon in november in de Filipijnen met meer dan 6000 doden. Een van de dodelijkste natuurrampen. En op Curaçao, ja, het was het jaar van de aanslag van de moord op politicus Helmin Wils. Ik kan me dat nog heel goed herinneren. Ik was toen niet op het eiland. Ik vloog voor mijn werk. Ik werkte toen voor de televisie, onder andere voor SBS in Nederland. Ik was toen net in Nederland. En ik zou zondag of die maandag terugvliegen. En ik hoorde dus in Nederland van die moord. En ik was natuurlijk zwaar geschokt, zoals iedereen op het eiland. In Nederland, belangrijkste nieuws. Ja, Beatrix, koningin Beatrix, die kondigde haar abdicatie aan en droeg op 30 april, hè, de bekende dag, de troon over aan Willem-Alexander. En dat was de eerste inhuldiging in heel erg veel jaren. Het Rijksmuseum ging in Amsterdam weer open na jaren renovatie. En prins Friso overleed in augustus. Wie was de grote man van het moment in de muziek? Nou, Pharrell Williams. Hij zat in 2013 in twee van de allergrootste wereldwijde hits, Blurred Lines, die je zo hoort, en Get Lucky, omdat hij als superproducer en artiest op dat moment overal werd gevraagd. Nou ja, gevraagd. Hij moest er ook een beetje voor slijmen. Get Lucky, hè, van Daft Punk met Pharrell Williams en Nile Rodgers, was de soundtrack van die zomer van 2013. Na jarenlange stilte keerde het mysterieuze Franse gehelmde duo terug naar de basis, disco. Pharrell benaderde Daft Punk zelf omdat hij fan was en graag met ze wilde werken. Ze ontmoet elkaar via Zo Hoort en Get Lucky, omdat hij als superproducer en artiest op dat moment overal werd gevraagd. Nou ja, gevraagd. Hij moest er ook een beetje voor slijmen. Get Lucky, hè, van Daft Punk met Pharrell Williams en Nile Rodgers, was de soundtrack van die zomer van 2013. Na jarenlange stilte keerde

omdat hij fan was en graag met ze wilde werken. Ze ontmoetten elkaar voor het eerst op een feestje van Madonna. Pharrell hoorde over hun nieuwe project, Random Access Memories, en hij bood aan om mee te doen. Gratis. Als jullie alleen al een tamboerijnspeler nodig hebben, doe ik het ook. Dus hij moest eigenlijk, ondanks zijn bekendheid, een beetje smeken. Later kwamen ze elkaar tegen in Parijs. Pharrell liet wat eigen materiaal horen dat toevallig geïnspireerd was door Nile Rodgers. Je weet het wel, hè, van Chic onder meer. Zonder te weten dat Daft Punk al met Nile Rodgers aan het opnemen was. En de rest klinkt dus zo.

Mexico. Een wereldfenomeen, dat Frozen. Iron Man nummer 3. Despicable Me nummer 2. The Hobbit, The Desolation of Smaug. En The Hunger Games, Catching Fires. Waren natuurlijk allemaal sequels. Oh, dat is een beetje het jaar van de vervolgfilms. He, soms nummer 2, soms nummer 3, soms nummer 4. Ga zo maar door. Wat werd nou het best bekeken? Nou, in Amerika keek men naar NCIS en de Big Bang Theory. In Nederland, best bekeken programma van 2013... het Eurovisie Songfestival, de finale. Bijna 5 miljoen kijkers. Dat gaan ze dit jaar, dankzij die merkwaardige beslissing die genomen is door de AVRO, gaat ze dat vast niet halen. Wat was nou die andere grote hit? Nou, ik noemde het net al, hè. Blurred Lines van Robin Thicke en Pharrell Williams. Je kon in 2013 geen supermarkt of club binnenlopen zonder dat nummer te horen. Het stond maar liefst 12 weken op nummer 1 in de Billboard Hot 100. Hoewel het nummer een monsterhit was, werd het ook een controversieel nummer. De erven van Marvin Gaye spraken van plagiaat. Ze vonden het namelijk veel te veel lijken op Got to Give It Up. Nee, dit is niet Blurred Lines. Dit is Got to Give It Up. En daar lijkt het inderdaad verdacht veel op. Het werd dus ook een rechtszaak van miljoenen dollars. Dat is namelijk Marvin Gaye. En er was veel kritiek op de tekst en de videoclippen. Die werd door velen als vrouw onvriendelijk beschouwd. Maar dit is hem toch. Want het is wel een lekker nummer. Blurred Lines.

0: 2013.
1: Ja, waar keken we nou naar in 2013? Nou, naar Frozen van Disney. Was een grote hit, hè? Oscar-winnaar Larry.

0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamb's rack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Caucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Caucho in Roy Santu.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
2: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten.

0: aanbod uit met gratis lesmateriaal bij Film Tenne Corsau Limpi. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Karmabi Educatie breidt haar educatieve aanbod uit met een nieuw gratis lespakket bij de korte film Tenne Corsau Limpi. Het lesmateriaal is speciaal ontwikkeld voor leerlingen van groep 7 en 8 en is direct inzetbaar in de klas. De film gaat op een toegankelijke manier over milieuvervuiling. Met het lespakket worden leerlingen gestimuleerd om actief na te denken over de impact van afval op hun omgeving en hun eigen rol in het beschermen van de natuur. Tenne Corsau Limpi betekent houd Curaçao schoon. En bij een mijnexplosie in Colombia zijn gisteren 9 doden gevallen. 6 werkers konden worden gered. Dat meldt het Nationale Mijnagentschap van het land vandaag. Eerder maakten de autoriteiten bekend dat er 12 mijnwerkers opgesloten waren geraakt in de mijn na de ontploffing die plaatsvond in Sutatausa. Op welke diepte de mijnwerkers zich bevonden is niet bekend. In het gebied zijn veel illegale mijnen, maar de explosie vond gisteren plaats in een legale werkomgeving. In 2023 kwamen bij een mijnongeluk in dat gebied meer dan 20 mensen om het leven. Sutatausa ligt 75 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bogota. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
1: Met Sentoo en je eigen bankapp wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Sentoo, dat is pas betaalgemak.
2: Ik ben bijna jarig.
3: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
2: Yes, kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
3: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
4: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
2: Helemaal toppie.
5: Sani Sale en Keukensale zijn verhuisd in onze

0: mogelijkheden eindeloos. We zien je snel bij Sanisil en Keukenzeel aan de Siruloraweg 205.
1: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
3: En die kan er geen genoeg van krijgen. Paradise.

0: Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: Ja, en die kan er ook geen genoeg van krijgen. Maar ja, het is 16 minuten voor 2. Ik moet straks het stokje aan Marissa doorgeven. Maar die heeft er enorm veel zin in. En ik heb nu al zin in het programma van morgen. Maar goed, nog wat ik zei. Inmiddels 16 minuten. Weet je wat we gaan doen? Haha, dit.
0: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
1: Vandaag te winnen een heerlijk diner voor twee bij een van die ontzettend leuke restaurants hier op het eiland. Ik heb het over Myra's Kitchen. We gaan naar de recensie van Carmen M. op de oude vertrouwde TripAdvisor. Zij zegt, lekker eten, gezellige sfeer, fijne bediening. Daar zou ik het bij kunnen laten. Dat is al genoeg reden eigenlijk om te gaan. Maar ze zegt, we hebben een keer gedineerd en er een keer ontbeten daar bij Myra's Kitchen. Beide keren is goed bevallen. De gerechten zijn goed op smaak en zeker voldoende. De bediening was heel vriendelijk en vlot. Aanrader dus. En jij kan daarheen, gratis en voor niks, daar lekker eten, dineren bij Myra's Kitchen. 675-1031. Als je weet welke plaat dit is.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja, die was niet heel moeilijk, hè? Zullen we hem toch nog een keer doen, omdat hij zo ultra kort is?
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja, het is een van de bekendste intro's, geldt trouwens ook voor deze plaat, maar die zit dan vandaag niet in de intro-quiz-variant van de muziekquiz. Mocht je het weten, wil je een diner voor twee winnen? Even een appje sturen. Gratis en voor niks naar 675-1031. En wie weet zit jij binnenkort bij Myra's Kitchen. Dit is Fireflies.

0: Cause my dreams are bursting at the seams.
1: Wat mij betreft horen we te weinig van Owl City. Maar hij is een beetje mensenschuw, heeft zich een beetje teruggetrokken. Maar dit, Fireflies, blijft een prachtig nummer.
2: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
1: Wetenschap en natuurlure komen zelden zo elegant samen als in het verhaal van de Moringa oleifera. Ook wel bekend als de Miracle Tree, de boom des levens, of in het Nederlands de peperwortelboom. Deze snelgroeiende boom, hij komt trouwens ook hier op het eiland voor, heb ik me laten vertellen. Deze snelgroeiende boom uit India en andere tropische regio's staat al eeuwenlang bekend om zijn voedzame bladeren, zaden en peulen. In veel delen van de wereld wordt die bovendien traditioneel ingezet om water te zuiveren. Maar nieuw onderzoek laat zien dat deze boom meer in zijn mars heeft. Recent publiceerden wetenschappers van de São Paulo State University in samenwerking met Britse collega's hun bevindingen. Zij testen een eenvoudig zoutextract van moringazaden op water dat vervuild was met microplastics. Met name die minuscule PVC-deeltjes die dunner zijn dan een mensenhaar. De werking is even simpel als ingenieus. De eiwitten in de zaden hebben een positieve lading en trekken daardoor de negatief geladen microplastic deeltjes aan. Die klonteren samen tot grotere vlokken die vervolgens heel eenvoudig uit het water gefilterd kunnen worden. Het principe lijkt op dat van chemische stoffen zoals aluminiumsulfaat, maar met een belangrijk verschil. Moringa is volledig natuurlijk, niet giftig en aanzienlijk goedkoper. De resultaten zijn indrukwekkend. Het extract verwijderde maar liefst 98,5% van alle microplastics uit het water. En dat is vergelijkbaar met de huidige hoge chemische standaard. Bovendien blijkt de methode geschikt voor zowel grootschalige waterzuivering als kleinschalige toepassingen in minder welvarende regio's. Dat maakt deze ontwikkeling bijzonder relevant. Microplastics die worden inmiddels namelijk overal aangetroffen in drinkwater, in voedsel en zelfs in ons, in het menselijk lichaam. Tegelijkertijd zijn traditionele zuiveringsmethodes vaak duur en belastend voor het milieu. Moringa biedt een duurzaam alternatief. De boom groeit snel, is bestand tegen droogte en kan op arme grond, zoals dat heet, worden geteeld. Daarmee kan hij niet alleen bijdragen aan schoner water, maar ook aan lokale economieën. De onderzoekers hopen nu op praktijktests in echte waterzuiveringsinstallaties. Want als deze natuurlijke oplossing zich daar bewijst, kan deze Miracle Tree uitgroeien tot een wereldwijde gamechanger in de strijd tegen watervervuiling. En daarmee besluit ik mijn programma 8 minuten voor 2. De plaats die erbij paste, vond ik, is Brooke Fraser. Something in the water. Of eigenlijk niet meer iets in the water. Hey, hele fijne dinsdag nog. Ik zou zeggen, ajo.

0: show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
3: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
4: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao heeft een nieuwe locatie geopend voor mensen met mentale problemen. De Green Recovery Space. Deze plek biedt activiteiten, trainingen en contact met ervaringsdeskundigen. De opening vond afgelopen vrijdag plaats met zorgprofessionals en sociaal werkers. De Green Recovery Space is geopend op vrijdag en zaterdag van 9 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Meer informatie is te vinden op de website. Karma Bi-educatie breidt haar aanbod uit met een gratis lespakket bij de film Tenekorsu Limpi. Dit lesmateriaal is bedoeld voor groep 7 en 8 en gaat over milieuvervuiling. Leerlingen leren nadenken over afval en hun rol in het beschermen van de natuur. De film toont kinderen die volwassenen ter verantwoording roepen in een fantasiewereld. Leerkrachten kunnen het materiaal eenvoudig downloaden. Dan nog internationaal nieuws. De Amerikaanse generaals Kane en Hegseth hebben verklaard dat de recente aanvallen van Iran en de Verenigde Staten geen schending zijn van het staakt het vuren. De Verenigde Staten hervatten geen gevechtsoperaties. De Verenigde Arabische Emiraten melden nieuwe Iraanse aanvallen en onderscheppen drones en raketten. De VS blijft schepen begeleiden in de straat van Hormuz. Medische teams bereiden zich voor op de evacuatie van 3 zieke opvarenden van het cruiseschip Hondius naar Nederland. 1 opvarende is Nederlands. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat de 3 besmet zijn met het hantavirus, maar in stabiele toestand verkeren. Ze ontvangen noodzakelijke zorg in Nederland. Eerder is een Britse opvarende naar Zuid-Afrika gebracht voor intensieve zorg. In België zijn 5 Nederlanders en een Belg aangehouden na de vondst van 208 kilogram cocaïne in een loods. De politie in Antwerpen kreeg een tip over verdachte activiteiten op een bedrijventerrein. Tijdens een zoekactie werden de verdachten gearresteerd. Er loopt een onderzoek naar hun betrokkenheid bij drugsmokkel. De cocaïne is in beslag genomen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Bij Mundo Mio vind je beddengoed en handdoeken van topkwaliteit. Heerlijk zacht, stijlvol en van het merk Vora. Zoveel keuze, je wil het liefst alles tegelijk meenemen. Kom ontdekken wat past bij jouw stijl. Welkom in mijn wereld.
2: Curaçao Rendezvous 2026, van 2 tot en met 8 mei. Zeilschepen uit Latijns-Amerika vullen onze haven met een geweldige sfeer op de werven van Otrabanda. Vol muziek en sfeer. Ook de Marine Village is aanwezig met haar activiteiten. Geniet s'avonds op het Brionplein van het Luchtmachtorkest, Shirma Rouse en onze beste lokale bands. Zondagmiddag, spectaculaire marine show in de haven. Zondagavond, Wilfrido Vargas en zijn orkest op het Brionplein. Volg ons op social media, Villas Curaçao. En beleef een geweldige Villas 2026 met ons. Curaçao Sail Rendezvous 2026. Nostra Topa.
3: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
4: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en 6th Rent-A-Car.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
5: Nu Marisa Wildeboer.
7: Een hele goede dinsdagmiddag. Hier is Janet Jackson. Paradise.

Een hele goede dinsdagmiddag. Ik zit natuurlijk weer gezellig voor je klaar van 2 tot 4. En ik heb natuurlijk de allerleukste muziek weer voor je klaarstaan. De muziekquiz. En natuurlijk niet te vergeten, schuift Vanessa Werkhoven bij me aan voor een nieuwe kletspotvraag. Nu heb ik eerst voor je klaarstaan Level 42.

Ik heb straks nog heel veel goede muziek voor je klaarstaan van onder andere Maroon 5 en IJshouse. Maar nu eerst een nummer uit 1998. Ja, ik ben een beetje in shock, want dit is volgens mij een nummer. Ik ben 26. Dit is volgens mij een nummer die in onze generatie nog heel veel wordt gedraaid. Ja, nou, dat kan ook. Hier is, ik heb voor je klaarstaan, Music Sounds Better With You van de Stardust.

0: mammutprinting.com.
1: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
2: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op pluree-energy.com.
3: Weet je waar ik nou erg blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

0: gratis lesmateriaal bij Film Tenne Corsau Limpi. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Karmabi Educatie breidt haar educatieve aanbod uit met een nieuw gratis lespakket bij de korte film Tenne Corsau Limpi. Het lesmateriaal is speciaal ontwikkeld voor leerlingen van groep 7 en 8 en is direct inzetbaar in de klas. De film gaat op een toegankelijke manier over milieuvervuiling. Met het lespakket worden leerlingen gestimuleerd om actief na te denken over de impact van afval op hun omgeving en hun eigen rol in het beschermen van de natuur. Tenne Corsau Limpi betekent houd Curaçao schoon. En bij een mijnexplosie in Colombia zijn gisteren 9 doden gevallen. 6 werkers konden worden gered. Dat meldt het Nationale Mijnagentschap van het land vandaag. Eerder maakten de autoriteiten bekend dat er 12 mijnwerkers opgesloten waren geraakt in de mijn na de ontploffing die plaatsvond in Sutatauza. Op welke diepte de mijnwerkers zich bevonden is niet bekend. In het gebied zijn veel illegale mijnen, maar de explosie vond gisteren plaats in een legale werkomgeving. In 2023 kwamen bij een mijnongeluk in dat gebied meer dan 20 mensen om het leven. Sutatauza ligt 75 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bogota. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
2: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
3: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor?

0: Mammoet Printing. We drukken alles, inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
2: Online hadden we bij het bekende woonwarenhuis onze droomkeuken al helemaal ingetekend. Cent Caribe heeft toen alles met hun gecheckt en de bestelling afgehandeld. 3 weken later stond alles voor de deur. Kijk zelf op centcaribe.nl.
3: Dit is Paradise FM.
4: Nu Marisa Wildeboer.
5: Ja, en hier is Heaven Must Be.

Ja, gisteren was het weer zover. Je kon er bijna niet meer omheen. Het Met Gala 2026 in New York. Ja, het thema was Fashion is Art. Ja, dat werd echt flink serieus genomen. Want er waren echt outfits die bijna één op één kunstwerken waren. Zo liep Kendall Jenner rond in een look geïnspireerd op een klassiek beeldhouwwerk. En Emma Chamberlain had een jurk van Gogh-achtige details aan. Nou ja, er waren nog veel meer dingen die opvielen. Zoals Beyoncé, die had haar comeback weer gemaakt na 10 jaar. Samen met Jay-Z en Blue Ivy, haar dochter natuurlijk. Dat was wel echt een beetje het gesprek van de avond. Maar er was nog iets wat enorm opviel. Nou, het was geen rode loper deze keer, het was een beige loper. Dat viel ook op. Maar daarnaast had Heidi Klum, dit was gewoon een marmeren standbeeld. Ja, dat je op vakantie bent en dat je dan van die mensen ziet die zijn verkleed als standbeelden. Zo ging zij de beige loper over. Ja, ik moest er toch altijd weer om lachen. Ik vind het altijd wel grappig. En ik denk ook, als je in die wereld zit, dat je dan ook steeds gekker wil gaan. Je wil je steeds gekker kleden, want ja, je hebt echt maar een paar seconden, ja, een paar minuten voor die moments for show of shine. Ja, ik denk dat iedereen gewoon

0: op Paradise FM. Straks heb ik voor je klaarstaan The Script en Billy Joel.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet Print.

0: alles, inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecô of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
4: May 20th to 25th.
3: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface. Dance all night with DJ Spinderella, Jazzy Jeff, Trauma, E-Class, and more. Visit soulbeach.com for details. Sponsored by the Curaçao Tour.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De meteorologische dienst van Curaçao heeft vanmiddag om 2:30 code geel afgegeven voor de noord- en oostkust van het eiland. Ruwe zeecondities kunnen kustgebieden bedreigen. Tussen 6:00 vanmiddag en 8:00 vanavond kunnen sterke winden schade veroorzaken. Eigenaren van kleine vaartuigen en zwemmers worden aangespoord om voorzichtig te zijn. Het raadsonderzoek naar vuilstortplaats Selibon op Bonaire gaat voorlopig niet door. De commissie die het onderzoek moest uitvoeren is uit elkaar gevallen. 3 leden zijn opgestapt, waardoor het onderzoek stil ligt. De eilandsraad had $500.000 gereserveerd voor dit onderzoek dat duidelijkheid zou bieden over misstanden en overlast. Dan nog internationaal nieuws. De Amerikaanse generaals Kane en Hegseth hebben verklaard dat de recente aanvallen van Iran en de Verenigde Staten geen schending zijn van het staakt het vuren. De Verenigde Staten hervatten geen gevechtsoperaties. De Verenigde Arabische Emiraten melden nieuwe Iraanse aanvallen en onderscheppen drones en raketten. De VS blijft schepen begeleiden in de straat van Hormuz. Medische teams bereiden zich voor op de evacuatie van 3 zieke opvarenden van het cruiseschip Hondius naar Nederland. 1 opvarende is Nederlands. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat de 3 besmet zijn met het hantavirus, maar in stabiele toestand verkeren. Ze ontvangen noodzakelijke zorg in Nederland. Eerder is een Britse opvarende naar Zuid-Afrika gebracht voor intensieve zorg. In België zijn 5 Nederlanders en een Belg aangehouden na de vondst van 208 kilogram cocaïne in een loods. De politie in Antwerpen kreeg een tip over verdachte activiteiten op een bedrijventerrein. Tijdens een zoekactie werden de verdachten gearresteerd. Er loopt een onderzoek naar hun betrokkenheid bij drugsmokkel. De cocaïne is in beslag genomen.
2: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
4: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
5: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
6: Deze zomer komt er iets terug wat je nooit had moeten kopen. De wasmachine van de concurrent. Hij lekt. Hij bonkt. Hij stinkt. Maar jij? Jij kiest voor Multimart.

0: Tunnelweg 30 in Zeelandia. Multimart, wel zo makkelijk.
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Marisa Wildeboer.
3: Een hele goede dinsdagmiddag. Hier is I'm Your Man.

En je kan het misschien al wel weer raden, maar we gaan hem zo weer spelen. De muziekquiz. Nou, wat kan je winnen? Natuurlijk weer een dinerbon voor twee. En deze keer voor Myra's Kitchen. En ik ben nu achter een verhaal gekomen achter dit restaurant, wat ik nog niet wist. Maar wat de plek wel extra bijzonder maakt, vind ik dan. Het is namelijk de naam. Is vernoemd naar Myra. En dat was iemand die altijd voor anderen klaar stond. En de eigenaar die wilde haar op deze manier eren. Nou, dat is toch mooi? Nou, het is een mooi knus historisch gebouw in Otrobanda. Echt zo'n huiselijk plekje. Lekker eten, vriendelijke mensen. Nou ja, het is ook heel makkelijk om het te winnen. Wat moet je hiervoor doen? Ik heb straks een vraag voor je klaarstaan. En je hoeft het alleen maar eventjes te appen naar me. En wie weet zie jij wel binnenkort lekker te eten bij Myra's Kitchen. We gaan eerst nog eventjes een liedje tussendoor doen. Om nog even een beetje de spanning op te bouwen. Maar hij staat straks voor je klaar.

0: Muziekquiz. Muziekquiz.
1: Ja, we gaan hem spelen, de muziekquiz. En vandaag maak je kans op een dinerbon voor twee. En deze keer voor Meira's Kitchen. Een heel mooi knusrestaurantje in Otterwanda. Lekker eten, vriendelijk personeel. Ja, en je hoeft daar helemaal niet zo heel veel voor te doen. Ik heb een vraag voor je klaarstaan. En je hoeft alleen maar eventjes het antwoord op te sturen. En wie weet ben je wel binnenkort lekker aan het dineren. Nou, ik ga hem instarten. Daar komt hij.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Oh jeetje, dat was hem al. Oké, dat ging weer heel snel. We gaan het toch nog even één keer laten luisteren.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja, dat was een beetje nu het antwoord. Stuur dan een berichtje naar 675-1031. En wie weet ben je binnenkort lekker aan het dineren bij Meira's Kitchen.

0: sunrisefm.cw.
1: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaai, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
2: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor

0: ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
3: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
4: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
5: Wij produceren
4: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
5: die elk project sterker maken.
4: Ook verkrijgbaar
5: cement en steenslag. Zoek ons

0: breidt aanbod uit met gratis lesmateriaal bij Film Tenne Korsau Limpi. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Karmabi Educatie breidt haar educatieve aanbod uit met een nieuw gratis lespakket bij de korte film Tenne Korsau Limpi. Het lesmateriaal is speciaal ontwikkeld voor leerlingen van groep 7 en 8 en is direct inzetbaar in de klas. De film gaat op een toegankelijke manier over milieuvervuiling. Met het lespakket worden leerlingen gestimuleerd om actief na te denken over de impact van afval op hun omgeving en hun eigen rol in het beschermen van de natuur. Tenne Korsau Limpi betekent houd Curaçao schoon. En bij een mijnexplosie in Colombia zijn gisteren 9 doden gevallen. 6 werkers konden worden gered. Dat meldt het Nationale Mijnagentschap van het land vandaag. Eerder maakten de autoriteiten bekend dat er 12 mijnwerkers opgesloten waren geraakt in de mijn na de ontploffing die plaatsvond in Sutatausa. Op welke diepte de mijnwerkers zich bevonden is niet bekend. In het gebied zijn veel illegale mijnen, maar de explosie vond gisteren plaats in een legale werkomgeving. In 2023 kwamen bij een mijnongeluk in dat gebied meer dan 20 mensen om het leven. Sutatausa ligt 75 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bogota. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit en

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Curaçao Rendezvous 2026, van 2 tot en met 8 mei. Zeilschepen uit Latijns-Amerika vullen onze haven met een geweldige sfeer op de werven van Otrabanda. Vol muziek en sfeer. Ook de Marine Village is aanwezig met haar activiteiten. Geniet 's avonds op het Brionplein van het Luchtmachtorkest, Shirma Rouse en onze beste lokale bands. Zondagmiddag, spectaculaire marine show in de haven. Zondagavond, Wilfrido Vargas en zijn orkest op het Brionplein. Volg ons op social media, Villas Curaçao. En beleef een geweldige Villas 2026 met ons. Curaçao Sail Rendezvous 2026. Nosta Topa.
3: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
4: Dit is Paradise FM. Nu Marisa Wildeboer.
5: En hier is Madonna met Dress You Up.

Ja, en zo richting het einde van mijn show is het natuurlijk weer tijd om Vanessa Werkhoven weer bij me te vragen. Ja, gisteren hadden we een vrij extreme vraag. We doen namelijk elke dag een kletspotvraag. Ja, van die vragen die je met het gezin...

0: gebeurt, hoor je hier op Paradise FM. Waarom start het bedje niet? Oh, daar is hij. Hey, wat, gaan we door?
1: Ja. Oh ja, dat is aan jou.
0: Oké, we gaan door. Er is iemand bij me aangeschoven, Vanessa Werkhoven. Vanessa, welkom.
1: Ja, nou ja, dankjewel. Ja, we kunnen moeilijk stoppen, Marissa. Dan wordt het zo snel op de radio, toch?
0: Ik dacht, ik zet er snel een nieuwe plaat overheen.
1: Nee.
0: Oké, klaar.
1: We gaan gewoon door.
0: Het is goed.
1: Fouten horen bij het leven.
0: Dat is waar. Ja, daar hebben we het gisteren inderdaad nog over gehad.
1: Hebben we het daarover gehad?
0: Ja, dat je... Nee, huh?
1: Lekker bezig. Nee, maar fout is goud, zeggen ze toch altijd?
0: Ja, dat is waar. Daarvoor zijn we ook mensen en geen robots. Ik heb weer een leuke kletspotvraag voor je.
1: Oh.
0: Ja, ben je er klaar voor? Want gisteren was het natuurlijk vrij extreem. Ik zei ook, je was net terug van vakantie.
1: Ja, ik was meteen depressief. Ja.
0: Nee, dit is, vandaag is de vraag. Waarmee zou jij je vermaken als je een half jaar in de cel zou moeten zitten?
1: Oh mijn god.
0: Hij is minder erg dan gisteren. Toch?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, ik ben heel benieuwd.
1: Ja, jeetje Marissa. Waarmee zou ik me vermaken als ik een half jaar in de cel zou zitten? Ja, dan kan ik allerlei kanten op.
0: Ja, ja. Maar wel de dingen die mogelijk zijn in een cel. Die de gebruiksvoorwerpen die je daar eventueel zou kunnen hebben.
1: Ja. Dus je kan, ja. Ik ga het niet zeggen.
0: Ga je het niet zeggen?
1: Nee, want dat is gewoon gek. Laat me even denken. Waar zou ik me mee vermaken? Nou ja, jeetje, Mina.
0: Ja, dat is best een moeilijke nog wel. Ja, ik had er even over na kunnen denken toen ik je ging halen. Toen las ik hem al.
1: Nee, kan ik gewoon zeggen, ik zou gewoon... Als ik mijn laptop heb, dan zou ik heel veel art maken.
0: Ja, maar je laptop heb je niet.
1: Oké, nou leuk. Ja. Dat heb ik wel.
0: Zou je misschien gaan schilderen? Gewoon vanuit de hand?
1: Dat zou ik zeker doen.
0: Nou.
1: Ja, tekenen, schilderen. Ja. Ja, want kijk, inderdaad, ik heb alle tijd dan, toch?
0: Ja.
1: Dan ga ik gewoon hele lelijke dingen tekenen. Ja. Nee, ik kan heel mooi tekenen. Dus dat zou ik zeker, ik zeker doen.
0: Die opties heb je daar ook wel. Dus heb je daar volgens mij ook van die gemeenschappelijke ruimtes.
1: Oh, wat klinkt dat heerlijk charmant. Ja. Gemeenschappelijke ruimtes in de gevangenis. Nou, ik kijk er naar uit. En jij dan?
0: Oh, ik ben zo melig.
1: Wat zou jij doen?
0: Ik zou denk ik een half jaar een soort van... Ik ben echt gek op praten. En ik geloof dat er zoveel soorten mensen heen komen. En dat ik zoveel zou kunnen leren van mensen om me heen.
1: Je zou met iedereen in gesprek gaan.
0: Ja, en dan niet om over mezelf te praten, maar de ander. Vertel maar, ik ben heel benieuwd.
1: Oké.
0: Ik geloof dat ik daar heel veel... Dus ja, gewoon, I don't know, misschien inspiratie uit zou kunnen halen. Dat hoop ik. Ja, je weet natuurlijk ook niet waarvoor ze vastzitten. Maar ja, nee, ik denk dat ik met mensen om me heen echt wel een half jaar makkelijk volhoud.
1: En hoe zou jij dan, want dan heb je dus de gemeenschappelijke ruimte. Nou, dan ben jij dan met iedereen aan het kletsen. Hoe zou je zo'n, want het zijn natuurlijk niet de meest makkelijke mensen die daar zitten.
0: Nee.
1: Ik zie een soort vrouwengevangenis voor me. Hoe zou jij dan het gesprek aanknopen? Wat zou je eerste zin zijn?
0: Ach, ik denk dat mensen mij heel snel inschatten als hè. Weet je wel, ach.
1: Ja,
0: dat
1: vind je dus, dat?
0: Ja, dat denk ik, ja. Hè? Ja, van, ja.
1: Nou,
0: weet je wel, vriendelijk, ach, heel jong. En ja, precies. Dus ik denk dat ik daar niet heel veel moeite mee heb... om dan om gesprekken aan te knopen met mensen. Nee, ik denk dat ik met alle soorten mensen wel gesprekken
1: dat
0: zou
1: denk
0: kunnen
1: ik
0: hebben.
1: Ook. En dat vind ik ook, weet je wel, want ik ken jou inmiddels een beetje. En jij bent echt goed in mensen en gesprekken, inderdaad. En,
0: oh, dank je.
1: Ja, nee, en ook altijd al, hè, als we iets gedaan willen krijgen... Dan moet Marissa gaan vragen. Want jij krijgt het voor elkaar. Ik heb al heel snel zoiets van, nou ja, laat die mensen met rust weer.
0: Ja.
1: Laat maar zitten. En jij, nee, je gaat erheen en dan...
0: De puppy ogen op.
1: Ja,
0: nee, maar het is ook niet vanuit dat ik het nep doe. Maar nee, nou dankjewel, Vanessa.
1: En mensen zeggen geen nee tegen jou. Dat is een hele goede eigenschap.
0: Nou, dankjewel. Ja. Nou, ik word helemaal... Nou, ik vond het weer een leuke vraag. Morgen weer een...

Rose van Madness hoorde hier op Paradise FM. Nou, het zit er voor mij alweer op. Ja, dat ging weer snel. Nou ja, voor mij in ieder geval wel. Ik wil je bedanken voor het luisteren naar mijn show. Heel veel plezier bij de show van Vanessa Werkhoven. En nog een

0: Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
2: We've got it. Ook de dames vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeur Blue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine

0: Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis- en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
1: Vanaf 1 mei start Ribe Luca. Wil je je registreren? Let goed op. Je komt in aanmerking als je voor 13 november 2025 op Curaçao bent aangekomen, hier woont en geen strafblad hebt. Wat heb je nodig? Een paspoort, een geboorteakte, een verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering van minimaal 1 jaar. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
2: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De meteorologische dienst van Curaçao heeft vanmiddag om 2:30 code geel afgegeven voor de noord- en oostkust van het eiland. Ruwe zeecondities kunnen kustgebieden bedreigen. Tussen 6:00 vanmiddag en 8:00 vanavond kunnen sterke winden schade veroorzaken. Eigenaren van kleine vaartuigen en zwemmers worden aangespoord om voorzichtig te zijn. Het raadsonderzoek naar vuilstortplaats Selibon op Bonaire gaat voorlopig niet door. De commissie die het onderzoek moest uitvoeren is uit elkaar gevallen. 3 leden zijn opgestapt, waardoor het onderzoek stil ligt. De eilandsraad had $500.000 gereserveerd voor dit onderzoek, dat duidelijkheid zou bieden over misstanden en overlast. Dan nog internationaal nieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers van een vlucht op 25 april... inclusief een overleden Nederlandse vrouw die positief testte op het Hantavirus. Haar man overleed eerder aan hetzelfde virus. 3 andere besmette opvarenden worden morgen geëvacueerd naar Nederland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken coördineert deze medische evacuatie. Beleggen in goud wint aan populariteit in tijden van onzekerheid. De goudprijs steeg de afgelopen 5 jaar van gemiddeld 80 euro... naar pieken van rond de 140 euro per gram. Goudzoeker Denilson Saaki werkt in het district Brokopondo in Suriname... waar het goudzoeken lucratief is, ondanks de zware omstandigheden... en de impact op de natuur. De Amerikaanse generaals Kane en Hegseth hebben verklaard... dat de recente aanvallen van Iran en de Verenigde Staten... geen schending zijn van het staakt het vuren. De Verenigde Staten hervatten geen gevechtsoperaties. De Verenigde Arabische Emiraten melden nieuwe Iraanse aanvallen... en onderscheppen drones en raketten. De VS blijft schepen begeleiden in de straat van Hormuz. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9:00 ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: In een wereld vol kapotte koelkasten, lawaaiige wasmachines en stinkende airco's, is daar jij de held die daar Multimart

0: 30 in Zeelandia. Multimart. Wel zo makkelijk.
1: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender. Picanha. Porterhouse. Skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit van de...
2: Nu, Werkhoven werkt over.
4: En deze hele goede middag beginnen we met

35 jaar oud is dit nummer. Ongelooflijk, kun je je voorstellen. Ik krijg meteen bepaalde gevoelens als ik dit hoor. Meteen, ja, ik kan het niet beschrijven, maar ik denk dat je wel begrijpt wat ik bedoel. Hoe dat werkt met muziek, toch? Zo werkt het met geuren ook. En ook daarin ga ik op het moment lekker terug in de tijd. Want ja, ik draag eigenlijk altijd hetzelfde luchtje. Al vanaf mijn 18e draag ik Chanel 5. Nou, dat is heerlijk. Het is het luchtje van Marilyn Monroe. Het is een chic luchtje. Maar het is ook een chique prijs. Dus ik dacht eventjes van, weet je wat, ik ga voor iets anders. En toen kwam ik in de winkel en toen zag ik CK1. En toen ging ik dus ook weer helemaal zo terug naar de 90s. Toen dacht ik, oh ja, weet je dat nog? Met die heroin chic reclame met Kate Moss en al die modellen. En dan had je dus CK1. Dat was dan een luchtje voor mannen en vrouwen. Heerlijk. Ik denk, oh, die wil ik wel weer even proberen. Dus die heb ik nu gekocht. Ja, is ook niet goedkoop. Maar ja, goed. Hè? Lekkere parfum, daar moeten we een beetje geld aan uitgeven. Maar dan heb ik dan weer hetzelfde als bij die muziek, weet je wel? Dat je weer, als je het ruikt, dan komen al die herinneringen weer omhoog. Ik vind het zo fantastisch. Maar goed, 35 jaar. Echt, ik moest even opnieuw rekenen. Ik denk, nee, dat kan niet. Maar ja, dat kan wel. Ik was 10 en ik ben nu 45. Dus ja, dat is 35 jaar. Dat is toch niet normaal? Maar wij draaien het nog steeds, want het zijn gewoon lekkere nummers. En die moet je voor altijd blijven draaien. Nou, dat doen we dan ook. Hey, hallo, het is alweer 5:10. Ik ga beginnen. Ik ben begonnen. Tot 7 uur ben ik bij je met lekkere muziek. En natuurlijk leuke gesprekjes. Ik heb zo meteen, als het goed is, maar ik weet niet of het gaat lukken, zou ik eventjes bellen met Anja van Bergen. Want het is 5 mei, hè? 5-5. En dat betekent bevrijdingsdag. Nou, dat doen we op het eiland op zich niet ontzettend veel aan. Maar we hebben wel de Freedom Meal. En dat is ontzettend leuk. Dat betekent dat je met z'n allen aan tafel kan gaan. En in gesprek over wat vrijheid voor jou betekent. En daarbij gewoon heerlijk genieten van een gratis maaltijd. Superleuk. Er is ook nog muziek. Alles, allemaal leuke dingetjes te doen. En gewoon mooi om even stil te staan bij de vrijheid die we hebben. En die we dus moeten vieren met z'n allen. Ik zou daar zo meteen even met Anja over bellen. Maar ik krijg haar vooralsnog niet te pakken. En dat snap ik op zich ook wel, want het begint om 5 uur. Dus ik blijf het gewoon even proberen. En mocht het niet lukken, dan kun je sowieso dus gewoon die kant op gaan. Het is gewoon inloop. Het begint om 5 uur, duurt tot 8. En je kan gewoon aanschuiven wanneer het jou uitkomt. Dus dat is helemaal top. In Scharlo is het. Verder heb ik ook nog Rowan, die komt langs. Die heeft een netwerkbedrijf. En die heeft een heel leuk netwerkevent deze week. Daar gaan we het over hebben. Verder heb ik de muziekquiz natuurlijk. Een lekkere prijs die ik ga weggeven. Een diner voor 2 bij Myra's Kitchen. Dus ook dat komt eraan. En ook die kans geef ik je nog om dat lekkere dinertje binnen te slepen. Ja, en wat ik al zei, een hoop lekkere muziek. Zoals deze van Bluff. Aan de kust.

0: fan van lekker eten, maar soms geven we ook wel eens wat anders weg. Vandaag is het wel weer lekker eten en wel lekker eten bij Mayra's Kitchen. Je kan lekker met z'n tweeën die kant op gaan als je hem wint vandaag. Dus luister even mee.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Nou, wat een lekker beginnetje. Ja, dit is een vrolijk begindeuntje. Ja, van een, een zangeres die niet altijd even vrolijk was. Maar dit is wel een prachtig nummer. Alleen maar mooie nummers, deze vrouw. Ik ga niet te veel zeggen, want dan wordt het misschien heel erg makkelijk. Maar een klein beetje helpen mag natuurlijk wel. Maar ik denk ook niet eens dat het nodig is. Dit is wel een deuntje, dat ken je gewoon. Klaar. Nou, het enige wat je dan nog hoeft te doen om kans te maken op dat lekkere diner voor twee bij Mayra's Kitchen is natuurlijk even appen naar de studio. 675-1031. En dan zie ik daar zo meteen, als het goed is, jouw antwoord verschijnen. En als jij dan een beetje mazzel hebt vandaag, dan bel ik jou rond 6:50. En dan maak ik je blij met dat heerlijke diner voor twee bij Mayra's Kitchen. 675-1031. Daar mag je antwoord heen. Dit is Paradise en REO Speedwagon.

0: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1, de leukste woonwinkel van Curaçao.
1: Get ready for the Soul Beach Music Festival. May 20th to 25th. 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface. Forever.

0: Ontdek Maida's Kitchen in Sede Otra Banda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren. Een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: We've got it. Ook Zus en Zo vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

0: nieuws van 4:30.
1: Green Recovery Space helpt mensen de regie terug te vinden. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Curaçao heeft een nieuwe plek waar ondersteuning wordt geboden voor mensen die mentaal vastlopen. De zogenaamde Green Recovery Space kende afgelopen vrijdag haar kick-off. Het gaat om een laagdrempelige plek waar mensen kunnen herstellen via activiteiten, trainingen en contact met ervaringsdeskundigen. Bij de opening kwamen verschillende zorgprofessionals en social werkers samen. De Green Recovery Space is gevestigd bij Hovi Curaçao en is geopend op vrijdag en zaterdag tussen 9 en 4 uur. Op www.greenrecoveryspace.com staat informatie over het aanbod en mogelijkheden om zich aan te sluiten. En het raadsonderzoek naar vuilstortplaats Célibon op Bonaire dreigt voorlopig toch niet door te gaan. De commissie die het onderzoek moest uitvoeren is uit elkaar gevallen. Dat meldt Caribisch Netwerk vandaag. Het onderzoek werd eerder aangekondigd als een belangrijke stap om duidelijkheid te krijgen over mogelijke misstanden bij de vuilstort die al jarenlang voor overlast zorgt. De Eilandsraad had hiervoor $500.000 gereserveerd. Ook was een onderzoekscommissie ingesteld, maar daaruit zijn de afgelopen dagen 3 personen opgestapt, waardoor de commissie niet kan functioneren. Het is momenteel onduidelijk wat er gaat gebeuren rond de vuilstort, waar ook de Tweede Kamer kritisch naar kijkt. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: Voor alle bed- en badgoed, meubels of juist de finishing touch vind je bij Mundo Mio al 16 jaar alles

0: op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
1: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixth Rent-A-Car.
2: Ben je op zoek naar een makelaar die bekend staat om zijn grote bereik en succesvolle verkoopresultaten? Dan ben je bij Remax Bombini aan het juiste adres. Wij zorgen dat jouw woning de aandacht krijgt die het verdient. Zowel online als offline en binnen ons uitgebreide netwerk van potentiële kopers. En jij? Jij hoeft je nergens zorgen over te maken. Van bezichtiging tot overdracht, wij regelen het allemaal. Bezoek ons op realestate-curaçao.com.
3: Remax Bombini. Jouw partner in zorgeloos verkopen.
4: Dit is Paradise FM.
5: Heel de dag uit volle
4: Werkhoven werkt over.
0: En we gaan lekker onderweg naar de Pasadena's, naar Diana.

Dit waren de Pasadena's en Tribute, oftewel Ride On. Het is dinsdag alweer. En het is... wat is het? Ik was er hemelvaart. Al die dagen? Nee, het is 5 mei. Het is Bevrijdingsdag. Ja, en dat wilde ik zeggen. En ik wilde daarom eventjes bellen met de organisatie van de Freedom Meals. Want die vinden wederom plaats. Alleen, ja, Anja van Berg krijg ik helaas niet te pakken. We hadden wel afgesproken om te bellen. Maar ze zei ook, joh, bel me gewoon. Ik ben op de been. Ik ben aan het rondlopen. Ik ben aan het organiseren. Tussendoor kan ik wel eventjes die telefoon oppakken. Ja, dat snap ik. En dat, nou ja, goed, dat had ik ook hartstikke leuk gevonden. Maar ik begrijp het ook dat het niet lukt. Want er gaat nogal wat gebeuren met die Freedom Meals vandaag. En ik wil je er toch eventjes van op de hoogte brengen. Ik heb wel zojuist een fout gemaakt. Dat ga ik eventjes rectificeren bij deze. Want ik vertelde namelijk dat het in Scharlo was. En daar is het niet. Nee, dat was vorig jaar. Dat was geweldig. Maar vandaag is het niet in Scharlo. Dus voor het geval je dacht, ik ga die kant op. Waar zijn de gedekte tafels? Nou, niet daar. Die staan namelijk naast Fort Amsterdam in Poenda. Daar is vandaag vanaf 5 uur, dus over een kwartier gaat het beginnen, de Open Seat Freedom Meal. En dat is hartstikke leuk. Dat is dus natuurlijk in het kader van Bevrijdingsdag, gericht op verbinding en op het vieren van onze vrijheid. Nou, dat mogen we gewoon eigenlijk iedere dag wel doen, maar zeker op een dag als 5 mei, Bevrijdingsdag, gaan we dat daar natuurlijk even extra bij stilstaan. Je bent vanaf 5 uur welkom tot 8 uur en het programma is als volgt. Om 5 uur dan is de opening door het Koninklijke Luchtmachtorkest vanaf het balkon van de gouverneur. Hartstikke gaaf. Dan van 6 tot 8 de Freedom Songs met Vibe Nation, met Junior Tekla en Britney Augusta. En ja, dan hebben we natuurlijk de maaltijd. Ja, ik zeg we, maar ik ben gewoon hier. Maar goed, als jij daarheen gaat, jij. Bestaande uit een gratis Freedom Soep. En het leuke is dat tijdens het eten is het de bedoeling dat je met elkaar in gesprek gaat. Er zijn namelijk verschillende dialoogkaarten die liggen op de tafels. En die worden dan gebruikt om het gesprek over vrijheid en wat betekent vrijheid voor jou op gang te brengen. Nou, supermooi. Ja, soms heb je zelf leuke ideeën om een gesprek op gang te brengen. Maar soms is dat een beetje lastig. Dan pak je gewoon zo'n kaart en daar staat dan waarschijnlijk een stelling of een vraag op. En dan ga je gewoon over in gesprek. Hartstikke leuk. Even kijken. Naast deze maaltijd is er ook een tentoonstelling World War II in het Caribisch gebied voor de laatste keer te zien bij Fort Amsterdam. En even zien. Nou ja, dit was het. Dit was het. Ja, ik denk volgens mij reden genoeg om lekker eventjes die kant op te gaan en aan te schuiven. Want dat mag. Je hoeft verder helemaal niet in te schrijven of iets. Je kan gewoon langskomen. Dus mocht je zeggen van nou, ik ben pas om 6 uur klaar met eten. Of met eten, met werken. Maar ik ben toch wel nieuwsgierig. Ik wil even die kant op. Gewoon lekker doen. De Freedom Meals. Laten we de vrijheid met elkaar vieren. Ja, toch? Want daar moeten we zuinig op zijn. Zeer dankbaar voor zijn. En ook zeker bij stilstaan. Wat betekent vrijheid voor jou? Ik heb hier Michael McDonald voor je klaarstaan. En

0: Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knocknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
1: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
2: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
1: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
2: Precies. En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
3: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: Shop je favoriete items bij DA Salinha Galleries.

0: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Tacos, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De meteorologische dienst van Curaçao heeft vanmiddag om 2:30 code geel afgegeven voor de noord- en oostkust van het eiland. Ruwe zeecondities kunnen kustgebieden bedreigen. Tussen 6 uur vanmiddag en 8 uur vanavond kunnen sterke winden schade veroorzaken. Eigenaren van kleine vaartuigen en zwemmers worden aangespoord om voorzichtig te zijn. Het raadsonderzoek naar vuilstortplaats Celibon op Bonaire gaat voorlopig niet door. De commissie die het onderzoek moest uitvoeren is uit elkaar gevallen. 3 leden zijn opgestapt, waardoor het onderzoek stil ligt. De eilandsraad had $500.000 gereserveerd voor dit onderzoek, dat duidelijkheid zou bieden over misstanden en overlast. Dan nog internationaal nieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers van een vlucht op 25 april... inclusief een overleden Nederlandse vrouw die positief testte op het Hantavirus. Haar man overleed eerder aan hetzelfde virus. 3 andere besmette opvarenden worden morgen geëvacueerd naar Nederland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken coördineert deze medische evacuatie. Beleggen in goud wint aan populariteit in tijden van onzekerheid. De goudprijs steeg de afgelopen 5 jaar van gemiddeld 80 euro... naar pieken van rond de 140 euro per gram. Goudzoeker Denilson Saaki werkt in het district Brokopondo in Suriname... waar het goudzoeken lucratief is, ondanks de zware omstandigheden... en de impact op de natuur. De Amerikaanse generaals Kane en Hegseth hebben verklaard... dat de recente aanvallen van Iran en de Verenigde Staten... geen schending zijn van het staakt het vuren. De Verenigde Staten hervatten geen gevechtsoperaties. De Verenigde Arabische Emiraten melden nieuwe Iraanse aanvallen... en onderscheppen drones en raketten. De VS blijft schepen begeleiden in de straat van Hormuz.
3: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
5: Curaçao Rendezvous 2026. Van 2 tot en met 8 mei. Zeilschepen uit Latijns-Amerika vullen onze haven met een geweldige sfeer op de werven van Otrabanda. Vol muziek en sfeer. Ook de Marine Village is aanwezig met haar activiteiten. Geniet s'avonds op het Brionplein van het Luchtmachtorkest, Shirma Rouse en onze beste lokale bands. Zondagmiddag, spectaculaire marine show in de haven. Zondagavond, Wilfrido Vargas en zijn orkest op het Brionplein. Volg ons op social media, Villas Curaçao. En beleef een geweldige Villas 2026 met ons. Curaçao Sail Rendezvous 2026. Nostra Topa.
6: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomatoes. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu, Werkhoven werkt over.
8: En Seal, Future Love Paradise.

0: 103.1 FM en je hoorde Don't You Worry About A Thing. Rowan Kemper is oprichter van Netwerk Curaçao en brengt ondernemers samen om te groeien, om te verbinden en elkaar te versterken. En deze week staat er weer een mooi event op de planning en ze is bij mij aangeschoven in de studio ook nog eens. Rowan, welkom.
1: Dankjewel, superleuk.
0: Ja, hartstikke leuk dat je er bent. Voor de mensen die jou nog niet kennen, even in een notendop. Wie is Rowan?
1: Yes, ik ben Rowan Kemper. Ik ben moeder, vrouw. We zijn gelukkig getrouwd. Ik ben onderneemster zelf ook. Ik ben business mentor en strategisch brein voor veel vrouwelijke dienstverleners. En daarnaast ben ik dus founder van Netwerk Curaçao.
0: Wauw, nou dat heb je mooi samengevat. Hey, en voornamelijk vrouwen dus.
1: Ja. Ik werk nou niet in het netwerk. Maar als business mentor werk ik wel veelal met vrouwelijke dienstverleners.
0: Ja, omdat je jezelf daar het beste in kunt verplaatsen, zeg maar. Ja. Ja, oké. Okay. Hey, en jij bent dus oprichter van Netwerk Curaçao. Wat is de reden dat je daarmee bent begonnen op het eiland? Was er iets wat je hier miste waarvan je dacht, nou, dat ga ik zelf invullen? Of liep het anders?
1: Ja, nee, ik miste hier totaal helemaal niets. Ik vond juist hier van alles. Ik kwam aan in juli 2024. En in september heb ik mijn eerste netwerkkoffie georganiseerd.
0: Ja.
1: Ik dacht, ik doe gewoon een oproepje op Facebook en ik zie het wel. En jij weet als ondernemer, want ik was in Nederland ook al onderneemster. Je weet als ondernemer, je moet je omringen eigenlijk met gelijkgestemden.
0: Ja.
1: Ja, belangrijk voor je eigen groei. Maar ook voor de groei van de mensen om je heen. Dus zodoende heb ik gewoon de stoute schoenen aangetrokken. En een eerste netwerkevenement georganiseerd. En dat hebben we elk kwartaal herhaald.
0: Wauw.
1: Inmiddels doe ik het niet meer alleen. Heb ik een fantastische host, Maite Veronica, Judy Corsau. Zij is make-up en haar artiest. Zij ondersteunt mij met niet alleen de netwerkkoffies die we één keer per kwartaal organiseren. Maar inmiddels ook de wat exclusievere evenementen voor ondernemers. En donderdag aanstaande gaan we nog een host verwelkomen binnen ons netwerk. Dus zij is tevens ook business mentor, business coach. Maar dat is juist ook waar wij voor staan binnen het netwerk. Wij geloven niet in concurrentie of in verplichtingen. Maar juist in dat er genoeg is voor iedereen.
0: Ja.
1: Dat we het samen kunnen doen.
0: En dat je door elkaar kunt groeien ook weer. Van elkaar kunt leren. Nou ja, dat is hartstikke mooi. En dat is op een eiland als Curaçao natuurlijk ook wel. Wat mij vaak opvalt is dat mensen toch de neiging hebben. Als ik een beetje om me heen kijk en ervaar. Om op een eigen eilandje te blijven en dat te willen beschermen en de enige te willen zijn in dingen. Terwijl je juist door samen te werken heel vaak heel ver kunt komen. Maar ja, dan moet je inderdaad de angst loslaten dat er niet genoeg is voor iedereen.
1: Ja, zeker. En dat ligt natuurlijk ook maar net aan hoe jij je positioneert. Mensen willen met jou werken om wie jij bent.
0: Ja.
1: Dus laat jezelf vooral zien. En kom ook op evenementen zoals de netwerkkoffie je gezicht even laten zien.
0: Ja.
1: Dan weten ze toch maar weer dat jij er bent.
0: Ja, hartstikke mooi. En dat gaat dus om allerlei verschillende ondernemers. Dus niet in een bepaalde richting. Gewoon ondernemers in het algemeen. Iedereen is welkom.
1: Nou, het is wel vaak de ondernemer die met een bepaalde visie leeft. Dus zij voelen echt dat ze wel wat kunnen bijdragen aan de ander, aan de maatschappij. Het is meer de ondernemer die bijvoorbeeld met een klein team samenwerkt. Of alleen nog werkt. Niet per se de MKB'ers. Maar aanstaande donderdag komt er wel een powerhouse spreker. Dat wil ik alvast een beetje verklappen. Ik weet nooit wie het is. Maar dat is ook zeker juist voor MKB een keer interessant. Zij heeft in Nederland een groot bedrijf ook gebouwd, geschaald. Verkocht en inmiddels is zij internationaal spreker en trainster op het gebied van leiderschap, sales en groei. En daar komt ze een inspirerend verhaal over delen aanstaande donderdag.
0: Te gek, dus echt iemand om wat van te leren. Nou, over donderdag heb ik zo meteen nog wat andere vragen. Maar wat me opvalt is, je hebt het over een netwerk koffie. Je hoort heel vaak een netwerk borrel. Waarom geen borrel, maar een koffie?
1: Ja, dat is zeker een goede vraag. Ik bouw mijn bedrijven zelf echt om mijn eigen leven heen.
0: Ja.
1: Ik heb jonge kinderen, dus die zitten tot 1 uur op school.
0: Dat is gewoon praktisch.
1: En dat is voor mij super praktisch.
0: Ja.
1: De exclusieve evenementen kunnen natuurlijk wel in de avonduren zijn of einde middag. Ja, dan regel ik een keer iets. Maar dat is ook waar ik voor sta. Dat het ondernemen zelf moet niet je doel op zich worden. Ik denk dat er zoveel moois is in het leven om voor te leven, als het ware.
0: Ja.
1: Ook als we even denken aan Bevrijdingsdag vandaag.
0: Ja.
1: Hoe vrij ben jij in het leven om bepaalde keuzes en beslissingen te kunnen maken?
0: Mm-hmm.
1: Sta daar eens mee stil. En dit was voor mij echt een praktische overweging en een keuze die ik zelf heb gemaakt. En je kunt ook, het is vrij kort, hè, 1,5 uur dat we samenkomen. Je kunt daarna gewoon weer lekker aan de bak.
0: Ja, ik denk dat dat voor heel veel mensen, zeker ook vrouwen en moeders, maar ook vaders, mannen, heel handig is en heel praktisch om het op deze manier te doen. Dus het heeft niks te maken met het feit dat anders te veel gedronken wordt. En dat is misschien een mooie bijkomstigheid, dat mensen scherp blijven.
1: Ja, ook dat.
0: Ja, maar daar gaat het niet eens om. Oké, hartstikke mooi. Aanstaande donderdag dus, 7 mei, het event. Je had het al over een hele gave spreker. Iemand die ontzettend veel te vertellen heeft en waar we heel veel van kunnen leren. Wat kunnen we verder verwachten?
1: Dat het op een unieke locatie ook wederom is. Het is bij Barlisjes, bij de kerk van of de rotonde van Janwee.
0: Ja.
1: Dat is een heerlijke browniezaak.
0: Nou, ik heb het inderdaad langs zien komen. Dat ziet er behoorlijk. Nou, dat is een mooie plek.
1: Ja, ja. Daar alleen al daarvoor wil ik komen.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar dat is ook wat we elke keer doen. De vorige keer waren we bij Pacaya. We zijn bij Bo Coffee geweest, bij Passawa daarbinnen. We hebben unieke villa's in Playa Jeremy, bij het Spaanse Water zijn we geweest. Dus er komen ook vaak vastgoedondernemers. En via rol je dan weer in een nieuwe locatie.
0: Ja,
1: superleuk.
0: Hartstikke leuk. Wat moeten de mensen doen om hierbij te zijn donderdag?
1: Ze kunnen aanmelden via www.netwerkcuracao.com. En anders zijn wij ook ontzettend actief via Instagram en Facebook. Netwerk Curaçao, moeilijker is het niet.
0: Oké, nou simpel. Hartstikke goed. Nou ja, tenminste simpel om te komen in ieder geval. En ik denk super leuk en goed en interessant om erbij te zijn. Rowan Kemper van Netwerk Curaçao, dankjewel voor het komen naar de studio. En ik wens je onwijs veel plezier en succes donderdag en met de andere events die je gaat organiseren.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel.

0: via paradisefm.cw.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers.
2: Eerst te weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KoymanBV.com. Koyman, everything you need to succeed.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Met Centu en je eigen bankapp wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Centu, dat is pas betaalgemak.
3: Command the road with Ultimate Automobiles. Discover the next era of driving with BMW and BYD. Crafted for innovation, designed for distinction. As Curaçao's certified dealer, we are stocked with stunning new BMW and BYD models at Calle Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
4: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet Print.

0: Mammoet Printing. We drukken alles, inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime.

0: 6.
1: Green Recovery Space helpt mensen de regie terug te vinden. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Curaçao heeft een nieuwe plek waar ondersteuning wordt geboden voor mensen die mentaal vastlopen. De zogenaamde Green Recovery Space kende afgelopen vrijdag haar kick-off. Het gaat om een laagdrempelige plek waar mensen kunnen herstellen via activiteiten, trainingen en contact met ervaringsdeskundigen. Bij de opening kwamen verschillende zorgprofessionals en social werkers samen. De Green Recovery Space is gevestigd bij Hovi Curaçao en is geopend op vrijdag en zaterdag tussen 9 en 4 uur. Op www.greenrecoveryspace.com staat informatie over het aanbod en mogelijkheden om zich aan te sluiten. En het raadsonderzoek naar vuilstortplaats Célibon op Bonaire dreigt voorlopig toch niet door te gaan. De commissie die het onderzoek moest uitvoeren is uit elkaar gevallen. Dat meldt Caribisch Netwerk vandaag. Het onderzoek werd eerder aangekondigd als een belangrijke stap om duidelijkheid te krijgen over mogelijke misstanden bij de vuilstort die al jarenlang voor overlast zorgt. De Eilandsraad had hiervoor $500.000 gereserveerd. Ook was een onderzoekscommissie ingesteld, maar daaruit zijn de afgelopen dagen 3 personen opgestapt, waardoor de commissie niet kan functioneren. Het is momenteel onduidelijk wat er gaat gebeuren rond de vuilstort, waar ook de Tweede Kamer kritisch naar kijkt. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
4: We've got it. Ook Zus en Zo vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
1: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
5: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa

0: quiz.
1: Ja, en ook yesterday gaven wij natuurlijk een lekker etentje weg, hè? Wat hadden we gisteren ook weer? Nou ja, goed, dat maakt niet uit. Het is vandaag. En vandaag hebben we een lekker diner voor twee wat we gaan weggeven bij, even kijken, Myra's Kitchen. Op de Hoogstraat zit dat, hè, in Otrabanda. Een heerlijk plekje, ontzettend gezellig. Die hele straat is natuurlijk hartstikke leuk. Met, gewoon mooie plekjes, fijne plekjes, mooie murals ook overal om je heen daar. Het is knussig. Het is een lekker knussig straatje. En ook een heel lekker knussig eetentje met een leuk tuintje erbij. Ik ga nu allemaal kleinwoordjes gebruiken. Ja, dat is niet om het kleiner te maken dan het is, maar het is gewoon gezellig. Ja, het is een gezellige plek waar je ook nog eens heerlijk kunt eten en drinken. En vandaag geven we dat weg. Gewoon zomaar. Omdat we dat graag willen, omdat we het je gunnen. En omdat we het leuk vinden om iedere keer weer een nieuwe muziekquiz te maken. Even kijken of je het antwoord weet op deze.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja. Ik kan me niet voorstellen dat je dit niet weet. Ik bedoel, weet je, ik vind het heel erg knap als mensen soms hele moeilijke opgaven weten te beantwoorden. Goed weten te beantwoorden. Dat vind ik dan knap. Maar wat ik vandaag heel knap vind is als je mij in de app laat weten dat je niet weet wat dit is. Dus als dat het geval is, zeg het ook even. Dat vind ik dan ook weer heel erg interessant, vind ik dat dan. Ja. I don't judge. Ik vind dat gewoon interessant. Maar als je het wel weet, mag je het ook zeggen. 675-1031. Dan maak je namelijk een kans op een lekker dinertje voor twee bij Myra's Kitchen. Ja, als je het niet weet, dan krijg je van mij gewoon, bewondering. Ja, verbazing ook, dat ook. Ik heb Kino klaarstaan voor je en Silenced.

Wat een stem, hè? Ongelooflijk, en wat een vrouw. Tina Turner, When the Heartache is Over. Kun je gewoon voorstellen dat het alweer bijna drie jaar geleden is dat deze vrouw overleed. Het is toch ongelooflijk. Ik heb het gevoel dat het, nou ja, gisteren niet, maar ik kan me nog zo goed herinneren. Ja, drie jaar is ook niet lang, maar dat lijkt een jaar geleden. Ik vind het zo bizar. De tijd gaat zo snel. En ja, het is alweer 24 mei is het. Ja, 24 mei 2023. Nou, het is alweer bijna drie jaar terug dat, dat ze overleed. Tina Turner, dit was het eerste concert waar ik met mijn oudste kind heen ging. Ik zal het nooit vergeten. Daarna zijn nog vele concerten voor Luca hebben gevolgd. Maar dit was wel de allereerste. Hoe cool is dat, toch? Dat je gewoon je allereerste concert ooit, dat je gewoon Tina Turner on stage ziet rocken als je 8 jaar oud bent. Echt hartstikke gaaf. Hey, wat ook lekker is, dat zijn de Jacksons. En Shake Your Body.

0: Voor het dagelijkse verkeer en files hier en daar is een goede motorolie ideaal. Hiervoor is Shell Helix semi-synthetisch en Shell Helix ultra full synthetisch ontwikkeld. Zelfs voor de zware vrachtwagens en machines heeft Shell zorg gedragen. Hiervoor is de Shell Rimula R5 semi-synthetisch en de Shell Rimula R6 full synthetisch ontworpen. Speciaal gemaakt voor de motoren van tegenwoordig.
1: Zin om heerlijk te ontspannen tijdens een zorgeloze vakantie? Dan moet je bij Maduro Travel zijn. Met meer dan 80 jaar ervaring zijn wij dé expert op het gebied van reizen. Wij verzorgen je reis van A tot Z. Vliegtickets, hotels, autoverhuur, cruises, reisverzekeringen, de mooiste pakketreizen en nog veel meer. Betaling in termijnen kan ook bij ons. Bezoek ons op Maduro Plaza. Onze specialisten staan klaar om uw droomreis uit te laten komen. Bel voor meer informatie 733-1600 of bezoek

0: eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
1: Sanisil en Keukenseil zijn verhuisd. In onze

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De meteorologische dienst van Curaçao heeft vanmiddag om 2:30 code geel afgegeven voor de noord- en oostkust van het eiland. Ruwe zeecondities kunnen kustgebieden bedreigen. Tussen 6:00 vanmiddag en 8:00 vanavond kunnen sterke winden schade veroorzaken. Eigenaren van kleine vaartuigen en zwemmers worden aangespoord om voorzichtig te zijn. Het raadsonderzoek naar vuilstortplaats Selibon op Bonaire gaat voorlopig niet door. De commissie die het onderzoek moest uitvoeren is uit elkaar gevallen. 3 leden zijn opgestapt, waardoor het onderzoek stil ligt. De eilandsraad had $500.000 gereserveerd voor dit onderzoek dat duidelijkheid zou bieden over misstanden en overlast. Dan nog internationaal nieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers van een vlucht op 25 april... inclusief een overleden Nederlandse vrouw die positief testte op het Hantavirus. Haar man overleed eerder aan hetzelfde virus. 3 andere besmette opvarenden worden morgen geëvacueerd naar Nederland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken coördineert deze medische evacuatie. Beleggen in goud wint aan populariteit in tijden van onzekerheid. De goudprijs steeg de afgelopen 5 jaar van gemiddeld €80... naar pieken van rond de €140 per gram. Goudzoeker Denilson Saaki werkt in het district Brokopondo in Suriname, waar het goudzoeken lucratief is, ondanks de zware omstandigheden en de impact op de natuur. De Amerikaanse generaals Kane en Hegseth hebben verklaard dat de recente aanvallen van Iran en de Verenigde Staten geen schending zijn van het staakt het vuren. De Verenigde Staten hervatten geen gevechtsoperaties. De Verenigde Arabische Emiraten melden nieuwe Iraanse aanvallen en onderscheppen drones en raketten. De VS blijft schepen begeleiden in de straat van Hormuz. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy. Alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via zendcaribe.nl.
3: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3-3. Betonindustrie brievengat. Always one step ahead.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
3: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu, Werkhoven werkt over.
6: En Phil Collins, You Can't Hurry Love.

all paradise of MN. Turn on, tune in, cop out. Na de dodelijke aanrijding gisteren in de Duitse stad Leipzig is er vandaag meer duidelijk geworden over de verdachte en de vervolging. Het gaat om een 33-jarige man die dus wordt verdacht van dubbele moord en meerdere pogingen tot moord nadat hij met zijn auto op een groep mensen inreed. En hierbij kwamen twee mensen om het leven en raakten meerdere anderen gewond. Nou, een rechter heeft inmiddels besloten dat de man voorlopig wordt opgenomen in een psychiatrische instelling. En volgens justitie zijn er sterke aanwijzingen dat die psychiatrische problemen heeft. En daarom wordt dus eerst onderzocht in hoeverre hij verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn daden. Zo'n onderzoek speelt een belangrijke rol in het verdere verloop van de strafzaak. Opvallend is wel dat de verdachte zich kort voor het incident al vrijwillig had laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. En daarnaast was hij eerder bekend bij de politie onder meer vanwege bedreigingen. Over een motief is nog altijd geen duidelijkheid. De autoriteiten zeggen dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn voor een politiek of religieus motief. En het onderzoek naar de toedracht van de aanrijding loopt nog. Dus tot zover dat onderwerp. Verder heb ik nog nieuws over de Pussycat Dolls. Die hebben namelijk besloten om bijna alle geplande concerten van de Amerikaanse tournee in 2026 te annuleren. Van de reeks optredens blijft alleen één show over en die is onderdeel van een festival in L.A. Het management en de groep zelf noemen het een moeilijke beslissing, maar geven nog geen concrete reden voor het schrappen van de tour. Hoewel er officieel geen duidelijke uitleg is gegeven, wijzen meerdere media er wel op dat de kaartverkoop in de Verenigde Staten waarschijnlijk tegenviel. Ja, en dit zou dan natuurlijk een belangrijke factor zijn geweest in het besluit om het grootste deel van de tour niet door te laten gaan. De annulering geldt dus alleen voor de Amerikaanse data. De geplande optredens in Europa en het Verenigd Koninkrijk blijven wel op de agenda staan. Daar lijkt de belangstelling groter te zijn, met in sommige gevallen goedlopende of zelfs ook uitverkochte shows. Nou, dat is in ieder geval hartstikke mooi om te horen. Zeker fijn voor de Pussycat Dolls. En goed, de fans die tickets hebben gekocht voor de geannuleerde concerten, die krijgen natuurlijk hun geld terug. De groep had juist met deze tour een comeback willen maken, wat de annulering extra opvallend maakt. Ja, om een comeback te maken, moet je natuurlijk ook wel gewoon een beetje in trek blijven. En het kan natuurlijk zijn dat het een beetje terugloopt op een gegeven moment. Maar goed, dat geldt dus niet voor Europa en het Verenigd Koninkrijk. Dat is hartstikke mooi. Wij draaien ze ook gewoon, hè. En zeker deze, lekker met Snoop Dogg.

heerlijke bachata-versie van dit nummer. Leslie Grace hoorde je en Will You Still Love Me? We hebben nog veel meer lekkere muziek. Donna Summer is onderweg en ook Coldplay ga je horen. En natuurlijk gaat er een lekker diner voor twee uit. Zometeen bij Myra's Kitchen.

geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij

0: theherboutiquecuracao.com.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6:30.
3: Voorzorgsmaatregel voor ruwe zee aan noord- en oostkust van Curaçao. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De meteorologische dienst van Curaçao heeft vanmiddag rond 2:30 een voorzorgsmaatregel afgegeven. Het gaat om code geel en heeft betrekking op de noord- en oostkust van het eiland. Ruwe zeecondities kunnen kustgebieden bedreigen in de komende uren, zo stelt de weerdienst. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat tussen 4:00 vanmiddag en 8:00 morgenochtend door sterke wind sommige kustgebieden onder water kunnen lopen en strandfaciliteiten schade kunnen oplopen. Eigenaren van kleine vaartuigen wordt verzocht om voorzichtig te zijn. Zwemmers wordt aangeraden zich niet ver uit de kust te begeven. En het raadsonderzoek naar vuilstortplaats Célibon op Bonaire dreigt voorlopig toch niet door te gaan. De commissie die het onderzoek moest uitvoeren is uit elkaar gevallen. Dat meldt Caribisch Netwerk vandaag. Het onderzoek werd eerder aangekondigd als een belangrijke stap om duidelijkheid te krijgen over mogelijke misstanden bij de vuilstort die al jarenlang voor overlast zorgt. De Eilandsraad had hiervoor $500.000 gereserveerd. Ook was een onderzoekscommissie ingesteld, maar daaruit zijn de afgelopen dagen 3 personen opgestapt, waardoor de commissie niet kan functioneren. Het is momenteel onduidelijk wat er gaat gebeuren rond de vuilstort, waar ook de Tweede Kamer kritisch naar kijkt. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
4: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy, alles hebben we makkelijk online besteld en voordelig uit Nederland laten bezorgen via centcaribe.nl.
5: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
6: Wij produceren
5: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
6: die elk project sterker maken.
5: Ook verkrijgbaar
6: cement en steenslag. Zoek ons online of bel 6x81
5: Heavy Mix Curaçao
6: voor kwaliteit die blijft staan.
7: Curaçao Rendezvous 2026, van 2 tot en met 8 mei. Zeilschepen uit Latijns-Amerika vullen onze haven met een geweldige sfeer op de werven van Otrabanda. Vol muziek en sfeer. Ook de Marine Village is aanwezig met haar activiteiten. Geniet 's avonds op het Brionplein van het Luchtmachtorkest, Shirma Rouse en onze beste lokale bands. Zondagmiddag, spectaculaire marine show in de haven. Zondagavond, Wilfrido Vargas en zijn orkest op het Brionplein. Volg ons op social media, Villas Curaçao. En beleef een geweldige Villas 2026 met ons. Curaçao Sail Rendezvous 2026. Nosta Topa.
8: São Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Verdimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by São Pablo Curaçao Rum.
9: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
10: Dit is Paradise FM.
11: Heel de dag uit volle borst.
10: Nu, Werkhoven werkt over.
3: En Bryan Adams hoor je nu met Somebody.

0: Buurman, wat doet u nu?
1: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
0: Maar bedoel je?
1: Ja, ik kon er gewoon niet vanaf blijven. Het glanst zo mooi.
0: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
1: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
0: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
1: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
0: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken, maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, buurman, wat doet u nu moment. Boek nu via

0: met Bryan Adams. Somebody is het alweer 6:50 geworden. Ongelooflijk hoe snel de tijd weer voorbij gaat, hè? Dit is gewoon echt niet normaal. Ja, en ik heb iets beloofd. Ik heb gezegd om 6:50 ongeveer ga ik iemand bellen en blij maken met dat lekkere diner voor twee bij Mayra's Kitchen. Maar ik wil toch nog één keer, ja, gewoon echt even één keer jou de kans geven om ook mee te spelen. Want ik weet, je hebt de hele dag gewerkt, je hebt de hele dag gechased en gewoon niet de tijd gehad voor die muziekquiz. Maar je bent wel toe aan even een avondje heerlijk aanschuiven en genieten bij Mayra's Kitchen.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, en dan zijn wij er gewoon voor jou. Hè? Gewoon op dit tijdstip, het moment dat je eventjes een beetje tot jezelf komt, je toch nog eventjes de kans bieden om mee te spelen met de muziekquiz. Maar dan moet je wel nu gaan appen. Hè? Luister even goed naar de vraag.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Nou, hoppatee, kom maar door. 6751031. Hij is niet moeilijk, dus ja, het winnen van een dinertje is nog nooit zo makkelijk geweest. Zo zou je het kunnen zeggen. Kom maar door. Ben benieuwd naar je antwoord. En misschien spreek ik je zo.

0: quiz.
1: Nou, ik ben ook ready hoor. Ik ben ook ready om iemand blij te maken met een lekker diner voor twee bij Mayra's Kitchen. We hebben er de hele dag voor gespeeld. En er is, ik blader net natuurlijk een beetje door die app heen. Of ik scroll door die app heen. En er is echt flink gereageerd. Ik zie ontzettend veel antwoorden. Het meeste goed. Maar ja, ik kan natuurlijk maar één iemand bellen. En blij maken met deze prijs. En dat is vandaag toevallig Sherine. Een hele goede avond, Sherine.
2: Goedenavond.
1: Hallo, nou, ja. je klinkt in ieder geval nu al blij.
2: Ja, inderdaad. Ja, sorry. Eigenlijk wel, ja.
1: Nou ja, nee, voor blijdschap hoef je nooit sorry te zeggen, toch? Het is toch heerlijk om blij te zijn?
2: Ja, inderdaad. Je hebt helemaal gelijk.
1: En is het dat ik je bel dat je denkt, dit belooft wat? Of ben je sowieso een blij iemand? Of heb je vandaag gewoon een hele blije dag?
2: Nou, ik hoor wel vaker dat ik van mezelf wel vrolijk ben.
1: Nou,
2: dat
1: wat goed. Wel,
2: ja, dus dat is wel goed, hè?
1: Ja, en voor de chagrijnige mensen onder ons, wat is je geheim?
2: Mijn geheim? Jeetje. Maar ik ben van mezelf, denk ik, heel, heel energiek. Maar ik zou zeggen, altijd relativeren. Het kan altijd erger.
1: Ja, dat is ook zo. Nou ja, inderdaad, relativeren, ja. Ja, dat is zeker waar. Je hebt mensen die gaan dan heel erg op het negatieve inlopen, zoomen. En dat is, vind ik ook altijd verschrikkelijk. Gewoon inderdaad relativeren. En als iets je niet bevalt, proberen te veranderen of loop gewoon weg.
2: Inderdaad, ja hè?
1: Ja, precies. Nou, helemaal goed. En dan heb je een blije, Sherine.
2: Ja, zeker.
1: Hey, misschien kan ik je nog blijer maken vandaag. Want jij hebt meegespeeld met de muziekquiz. Nou ja, hij was niet heel moeilijk natuurlijk. Maar ik laat je de opgave nog één keer horen. En dan wil ik heel graag jouw antwoord. Komt hij nog één keer aan.
2: Okay.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja, kort maar krachtig.
2: Ja, van Nina Simone. My baby don't care for show. My baby just cares for me.
3: My baby don't care.
1: Ah, oh, lekker hè dit. Wat een stem.
2: Ja, inderdaad.
1: Ja, en nou ja, goed, Nina Simone is natuurlijk een ontzettend grote artiest. Hè. Heel erg getalenteerd, echt gewoon heerlijke muziek gemaakt. Maar zij, hè, als je het hebt over enthousiasme, blijdschap, zij was had best wel een hele duistere kant ook, hè? Wist je dat?
2: Klopt, ik heb er in interviews meegemaakt en ja. Best wel intens. Intense vrouw.
1: Behoorlijk intens, ja. Ja, die was altijd op vliegerig karakter ook. Stond echt voor, voor hetgeen waar ze voor stond. Daar ging ze ook echt voor staan. En als je dan een beetje heftig er tegenin zou gaan, dan kon ze nog wel eens aanvliegen.
2: Ja, klopt.
1: Maar goed, prachtige muziek gemaakt. En dit nummer levert jou dan vandaag een lekker diner voor twee op bij Mayra's Kitchen. Ben je er wel eens geweest?
2: Nee, ik ben er nog nooit geweest. Dus ik vind het super leuk, spannend, leuk.
1: Hartstikke leuk. En je schreef in de app ook dat jouw lievelingstante Mayra heet.
2: Ja, klopt. Ze heet ook echt tante Mayra. Dus het is gewoon, het klopt gewoon allemaal.
1: Nou, wat leuk zeg. En ga je tante Mayra dan meenemen of toch maar iemand anders?
2: Nou, ze woont in Suriname.
1: Oh, oké.
2: Dus ik kan haar helaas niet meenemen. Maar anders had ik het zeker gedaan.
1: Ja.
2: Dat zou het echt afgeleid zijn.
1: Nou.
2: Maar zeker. Ik ga gelijk bellen, is wel een leuk
1: nieuws. Ja, hartstikke leuk. Nou, dan kies je lekker iemand anders mee om bij Mayra's Kitchen te gaan eten. En ik maak me geen zorgen om Mayra, hoor, want die eet vast ook hartstikke lekker daar.
2: Ja.
1: Hey Sherine, ik wens je een heerlijke avond toe. Ik schrijf je naam hier op, dus kom binnenkort even gezellig langs en dan krijg je de dinerbon van ons mee.
2: Oké, super. Dank je wel. Ook een fijne avond, hè?
1: Dank je wel. En hier is hij, speciaal voor jou en tante Mayra.
2: Van

ZFM en My Baby Just Cares For Me. En daarmee is het de hoogste tijd geworden. Maar liefst 6 minuten voor 7. Dus ik mag aan mijn avond gaan beginnen. En ik wens jou ook een heerlijke avond toe. Ga er lekker optimaal van genieten. En ja, lekker op tijd slapen. Morgen gezond weer op. Ik zou zeggen, we spreken elkaar morgen. Zit ik hier weer om 4. En ik laat je achter met een lekker nummer van Queen. Tot morgen. Au.

0: Om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
1: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
2: May 20th to 25th.
1: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface.

0: Ga je meedoen aan Ribe Luga? Zorg dat je voorbereid bent. Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. Dat kan met een vliegticket, een rekening op jouw naam of een verklaring van een erkende organisatie. Daarnaast heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Bezoek ons in Salinja of Sambil of WhatsApp naar 685-5566.
1: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
2: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De meteorologische dienst van Curaçao heeft vanmiddag om 2:30 code geel afgegeven voor de noord- en oostkust van het eiland. Ruwe zeecondities kunnen kustgebieden bedreigen. Tussen 6:00 vanmiddag en 8:00 vanavond kunnen sterke winden schade veroorzaken. Eigenaren van kleine vaartuigen en zwemmers worden aangespoord om voorzichtig te zijn. Het raadsonderzoek naar vuilstortplaats Selibon op Bonaire gaat voorlopig niet door. De commissie die het onderzoek moest uitvoeren is uit elkaar gevallen. 3 leden zijn opgestapt, waardoor het onderzoek stil ligt. De eilandsraad had $500.000 gereserveerd voor dit onderzoek dat duidelijkheid zou bieden over misstanden en overlast. Dan nog internationaal nieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers van een vlucht op 25 april... inclusief een overleden Nederlandse vrouw die positief testte op het Hantavirus. Haar man overleed eerder aan hetzelfde virus. 3 andere besmette opvarenden worden morgen geëvacueerd naar Nederland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken coördineert deze medische evacuatie. Beleggen in goud wint aan populariteit in tijden van onzekerheid. De goudprijs steeg de afgelopen 5 jaar van gemiddeld 80 euro... naar pieken van rond de 140 euro per gram. Goudzoeker Denilson Saaki werkt in het district Brokopondo in Suriname... waar het goudzoeken lucratief is, ondanks de zware omstandigheden... en de impact op de natuur. De Amerikaanse generaals Kane en Hegseth hebben verklaard... dat de recente aanvallen van Iran en de Verenigde Staten... geen schending zijn van het staakt het vuren. De Verenigde Staten hervatten geen gevechtsoperaties. De Verenigde Arabische Emiraten melden nieuwe Iraanse aanvallen... en onderscheppen drones en raketten. De VS blijft schepen begeleiden in de straat van Hormuz. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.
2: Je